vind je op FM in de vier grote steden. DAB Plus en de Phonics app. Volg ons ook op phonics.nl en social media.

Aya. Yeah. Ey, gece gündüz. Yeah. Yeah. Gece gündüz para peş.

I bet. Good luck, fool.

0: maandag in de blok.
1: Een organisatie die midden in de wijk staat, jongeren kent en samen met bewoners kijkt wat er nodig is. Dat is Stichting Les in Rotterdam-Zuid. Ze organiseren echt van alles, maar daar kunnen Jamar en Sefedin van Stichting Les je meer over vertellen. Hey, welkom allebei.
2: Dankjewel.
3: Thanks.
1: Wat goed dat jullie er zijn.
3: Zeker.
1: Hey, Jamar, kan je eens even kort uitleggen wat Stichting Les precies doet?
3: Wij zetten ons in voor jongeren. We zijn een stichting voor en door de jongeren. We zitten in Rotterdam-Zuid en we proberen de jongeren gewoon te ondersteunen in alles wat ze nodig hebben.
1: Ja, belangrijk, want je bent zelf ook opgegroeid in de wijk. Waarom vind je het zo belangrijk om juist ook in die wijk iets te betekenen voor jongeren?
3: Omdat in de tijd dat ik jong was, was er niet heel veel. Mijn moeder was de enige die eigenlijk bezig was. Mm. En ik wil niet zeggen dat we daardoor veel hebben gemist, want mijn moeder zette zich 100% in. Maar ik vind dat de nieuwe generatie recht heeft op alles wat ze nodig hebben. En dat hebben wij toen de tijd niet gehad, dus dat doen wij nu.
1: Ja, heb je een voorbeeld van iets wat je ook graag had willen hebben vroeger?
3: Een plek waar we gewoon samen konden komen en waar we onze talenten konden ontwikkelen. Zo moeilijk was dat eigenlijk niet.
1: Ja, duidelijk, ja. Hey, Sefedin, jij kwam zelf als jongere in de wijk op terecht en doet nu inmiddels ook meerdere dingen voor de stichting. Wat heeft de stichting dan voor jou betekend?
2: Nou, heel veel.

0: ja, door de jaren heen heb ik ook heel veel dingen mogen doen en mogen ervaren, mogen zien. Toen had ik mijn besluit gemaakt, ik ga voor de wijk inzetten.
1: Ja.
0: En vertegenwoordiger geworden van de jongerenraad. En zodoende ook de wijkraad ingekomen.
1: Ja, dat zijn echt best wel toffe dingen. Maar jij vertelt net dat je aan het begin niet wist wat je wilde gaan doen. Klopt. Hoe ben je daar dan achter gekomen? Hoe heeft dan de wijk en de stichting jou geholpen?
0: Nou, door eigenlijk gewoon mij het geloof te geven en het vertrouwen dat het kan. En dat niemand mij kan stoppen. Mm. En dat vond ik heel mooi. Ik zie ze ook niet als collega's, maar echt als één hechte familie. Mm. Allemaal broers en zussen om me heen. En daar wil ik me zo lang mogelijk voor blijven inzetten. Ook met de jongeren die nu op komst zijn, zodat ze niks tekort komen. Mijn broertje groeit hierop, maar heel veel broertjes en zusjes groeien hierop in de wijk. En ja, die moeten deze plek, dus het Hefhuis, de Stichtingles, kunnen blijven bezoeken als ze hulp nodig hebben.
1: Ja, prachtig, want je zet je heel veel in. Je bent, zoals je net al zei, vertegenwoordiger van de jongerenraad in de wijk. Wat doe je dan precies?
0: Nou, eigenlijk wat ik met de jongerenraad doe, is eigenlijk de signalen ophalen die er zijn. Met jongeren in gesprek gaan. Zelf ook echt luisteren naar wat ze nodig hebben. En dat dan weer vertalen naar wat de wijkraad doet.
1: Ja.
0: Om op die manier de jongeren niet te vergeten in de ontwikkelingen die er dan zijn. Dus eigenlijk op die manier probeer je dan een brug te zijn tussen de jongeren en de gemeente om je eigen wijk te creëren.
1: Ja. Hey, als mensen nu luisteren en ze denken, dit is misschien wel wat voor mij, waar kunnen die mensen dan terecht?
0: Nou, we zijn dagelijks geopend bij het Hefhuis aan de Nassaukade 31.
1: Mm.
0: Tot 10 uur in de avond zijn jongeren ook welkom, maar ook mensen die een bakje koffie willen doen, een rondleiding willen of zelf met vragen zitten. Binnen ons netwerk kunnen we veel betekenen. Dus iedereen is welkom.
1: Nou, nice. Dank jullie wel. Hey, Jamar en Sefedin, heel erg bedankt.
2: Jullie bedankt.
1: Ja, of course. En ben je nou aan het luisteren en denk ik wil meer weten. Check dan Stichting Les op Insta of de link op de FunX website. FunX.
3: Arthur, wat zeg je, mama?

0: Pride Rotterdam is weer begonnen. Afgelopen donderdag was de kick-off in de ferry. En de komende dagen staat Rotterdam ook helemaal in het teken van Pride. Maar daar kan Nico van Pride Rotterdam je veel meer over vertellen. Nico, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, thanks voor de uitnodiging. Super tof.
0: Ja, zeker. Hey, wat betekent Pride voor jou?
1: Voor mij persoonlijk betekent Pride samenkomen.
0: Mm-hmm.
1: Samenkomen en mensen ontmoeten. Dat is denk ik de belangrijkste reden waarom ik Pride zo leuk vind.
0: Ja? En wat is het belang van Pride in Rotterdam vieren voor jou?
1: Nou, we moeten ook niet vergeten dat Rotterdam een hele diverse stad is. Van verschillende culturen, verschillende achtergronden. En ik denk dat juist dat belangrijk is. Dat we in zo'n stad ook opkomen voor de rechten voor queer personen om zichzelf te kunnen zijn. Welke achtergrond dan ook.
0: Ja, ja, precies. Ik zei net zelf vieren. Ik betrap mezelf een beetje erop. Als mensen zeggen, ja, Pride is ook een protest. Wat vind jij er dan van?
1: Pride is zeker een protest. Dat is de kern van Pride. Dus ik zeg altijd, Pride is een protest.
0: Ja.
1: Maar we mogen ook vieren om te zijn wie we zijn.
0: Mooi, ja. Nou, dan gaan we dat zeker deze week doen. Vorig jaar was het thema van Pride Queertopia. Dat thema hebben jullie dit jaar weer terug laten komen. Wat betekent Queertopia dan?
1: Ja, we hebben vorig jaar Queertopia in de leven geroepen met het idee, we zijn in de stad en samen met de hele samenleving, of je nou queer bent of niet, dat we samen een stad bouwen waar we ons als queer personen en de rest natuurlijk veilig voelen. En we kunnen niet als queer gemeenschap Pride vieren en protesteren zonder de rest van de stad te trekken. Dus Queertopia is ook een uitnodiging om samen die stad te bouwen waar we onszelf kunnen zijn.
0: Ja.
1: En we dachten, ja, een stad bouwen binnen 1 jaar, no way. Dus we dachten, we gaan gewoon doortrekken, want we willen dit gewoon blijven bouwen met z'n allen. Dus misschien voor een paar jaar is het soort van onze lange termijnvisie geworden.
0: Duidelijk, want hoe is het gesteld met de veiligheid van queer mensen in Rotterdam?
1: Ja, het blijft natuurlijk een ding wat ook vaak op de politieke agenda staat. Helaas, en dat is ook nog steeds wat we Pride moeten blijven doen en organiseren en protesteren. Er gebeuren nog vervelende dingen. Op scholen, op het werk, in het nachtleven. Elke keer hoor ik verhalen waar ik zelf van schrik. En ik hoor heel veel. En nou, we hebben het over discriminatie op straat. Maar ook gewoon agressie. Naar puur omdat ik ben wie ik ben. Mm-hmm. En dat hoort natuurlijk niet. Dus volgens mij is het in Rotterdam heel belangrijk dat we elkaar gewoon blijven uitdagen. Maar uitdagen in niet met agressie. Maar gewoon uitdagen om elkaar te leren kennen. En beter te leren kennen.
0: Ja, mooi. Hey, op Rotterdam Centraal is er een winkelpand omgebouwd tot het Pride hoofdkwartier, zag ik. Wat is daar allemaal te doen?
1: Nou, wat is er niet te doen?
0: Ja.
1: We hebben echt heel hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. En we zijn ook super dankbaar aan Rotterdam Centraal dat we daar gewoon heel 11 dagen lang iets mogen doen. Wat is het? We hebben elke dag een ander thema. En de stad heeft ook al verschillende wijken. Dus we dachten, oké, laten we dat een beetje gebruiken. Dus we hebben elke dag een ander thema van de Trans Day, BIPOC Day. Nou, noem het allemaal op. Ik zal wel niet in detail aan vertellen, want dan zijn we 3 jaar verder. Maar je kan dus een expo bekijken elke dag op basis van het thema. Verschillende filmpjes. Maar je kan mensen ontmoeten die met dat thema bezig zijn. En vooral ook mensen praten. Mm-hmm. En er is ook een samenkomen van, wat ik eigenlijk zei. Want hoe kunnen we iets, hoe kan je Pride vieren zonder samen te komen?
0: Ja, maar Nico, er is echt zo ontzettend veel te doen. Ja, je noemt nu dit allemaal op. En Pride duurt nog ook tot en met zondag. Waar kijk jij het meeste naar uit?
1: Ik kijk eigenlijk het meeste uit naar de Pride March. De Pride March is en blijft echt een protest en de kern van wat Pride is. Zo is Pride überhaupt ooit ontstaan in New York. Daar kijk ik het meest naar uit. En de Pride March eindigt in Rotterdam op het Pride Festival op Willemsplein. Wat ik eigenlijk de viering vind van Pride. Dus we protesteren eerst en daarna mogen we lekker vieren. En dat vind ik super tof, omdat we echt super tof artiesten bestaan dit jaar waar ik heel trots op ben.
0: Zoals?
1: Zoals bijvoorbeeld Gia. Staat er, we hebben Child of Destiny met een heel toffe tribute voor Destiny
0: Child. Dat vind ik zo leuk. Ja.
1: Wie vindt het niet leuk? maar we hebben ook toffe locals, toffe local artiesten. Van Bas Page tot aan Cahorsa van Paardenreef.
0: Heel tof.
1: Super vet. Dus we proberen echt wel ook local te verbinden met wat er buiten gebeurt. En iedereen draagt echt bij, of je nou queer bent of ally, ook op het festival. En dat vind ik echt heel leuk.
0: Ja, en dit is allemaal aankomende zaterdag,
1: toch? 26 september. Ja.
0: Oké, duidelijk. Hey. Nico, super bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk dat je erbij was. En heel veel plezier nog deze dagen.
1: Ja, dankjewel. Ik zie je daar.
0: Ja, zeker. En ben je aan het luisteren en je denkt, ja, ik ben zo benieuwd naar het programma van de komende dagen. Ik wil daarbij zijn. Check dan rotterdam-pride.nl of de link op de FunX website. New music.

0: Keanu zusje heeft de ziekte van Hirschsprung. Een ziekte waar nog heel veel mensen eigenlijk te weinig van weten. En daarom komt Keanu in actie. Hij gaat 790 kilometer door heel Nederland fietsen. Speciaal voor zijn zusje. Hey, een hele goede avond.
1: Hele goede avond.
0: Hey, voor de mensen die de ziekte niet kennen. En ik denk dat er veel mensen zijn, waaronder ikzelf. Wat is de ziekte van Hirschsprung nou precies?
1: Yes, dankjewel. Bij de ziekte van Hirschsprung, dat is een ziekte bij de darm, waarbij de zenuwcellen van een bepaalde gedeelte van de darm ontbreekt, waardoor de darm niet goed werkt. En dat zorgt voor pijn, misselijkheid, verstopping, en dat is natuurlijk niet fijn.
0: Ja, zeker. Hey, want hoe is het voor jou als broer om jouw zusje met deze ziekte door het leven zien te gaan?
1: Nou, ik heb het wel mijn hele leven wel gezien. Mm-hmm. En de eerste jaren van mijn zusje, die was eigenlijk gewoon de hele tijd in het ziekenhuis. Dus dat is sowieso niet fijn.
0: Yeah.
1: En ik zie wel hoe de routine is om het ziekte een beetje te onderhouden. En dat is, wij gaan naar de wc, we kunnen gewoon normaal poepen. Mm-hmm. Zonder erover na te denken. En iemand met Hirschsprung, dat is niet zo. Ze moet bijvoorbeeld één keer per week handmatig eigenlijk zorgen dat de poep eigenlijk naar beneden komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is niet bij een normaal mens.
0: Nee, zeker. Hey, jij dacht ik wil iets gaan doen, maar niet zomaar iets. 790 kilometer fietsen, ik vind het bizar. Wil, hoe kom je op dat idee?
1: Ja, ik ben sowieso avonturier, dus ik hou wel van avontuur.
0: Ja.
1: En ik ga eigenlijk binnenkort ook naar Curaçao verhuizen. Dus ik heb nu de perfecte tijd om mijn tijd volledig eraan te besteden.
0: Mm.
1: En ja, natuurlijk, Nederland staat bekend om fietsen. Dus waarom niet? Ik ga gewoon rond Nederland fietsen. Het wordt een lange avontuur.
0: Ja.
1: Hele dag fietsen en met de avond gewoon overnachten.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik ben super excited. Veel mensen staan erachter. En ik heb ook vrienden en meer mensen die ook mee willen fietsen. Dus het gaat een leuk avontuur worden.
0: Wat ontzettend mooi. Hoeveel dagen ga je hierover doen, denk je?
1: Nou, dus minimaal 4 dagen sowieso.
0: Oké, maar dan moet je best wel aardig doortrappen. Heb je hiervoor getraind?
1: Ik ben een atletisch, dus dat, ik ben geen professioneel fietser, maar ik
0: maar een kat in het bakkie, zeg je eigenlijk gewoon.
1: Juist, wel lekker.
0: Hey, hoe reageerde jouw zusje hierop?
1: Mijn zusje die moest erover huilen.
0: Ach, ja, want wat ontroerde haar zo?
1: Ja, ze vindt het zo speciaal dat, dat ik voor haar doe en niet een zomaar iets. Een hele lange trip.
0: Ja, precies. Het is heel bijzonder. Hey, wat wil jij bereiken met de actie? Want mensen kunnen natuurlijk doneren, dus je haalt geld op. Maar wat is je doel eigenlijk?
1: Ja, mijn doel is ten eerste 10.000 euro ervoor ophalen. Ik zit nu op 841.
0: Mm-hmm.
1: We willen sowieso meer awareness voor het ziekte. Het is een zeldzame ziekte, dus niet heel veel mensen weten erover.
0: Mm-hmm.
1: En we willen sowieso voor de toekomst meer behandeling voor de kinderen die geboren worden met Hirschsprung. Zodat het beter kan en meer op kaart komt.
0: Ja, precies. Want is de, wie zegt ja, betere behandelingen, is de behandeling van jouw zusje, hoe is dat geweest?
1: Doordat het zeldzaam is.
0: Ja.
1: Ze heeft wel operaties gedaan. Maar je komt niet ervan af, snap je?
0: Ja, precies. Ja. Oké, duidelijk. Hey, Keanu, super erg bedankt. En ja, heel veel succes met die fietstocht.
1: Dankjewel. Dat kan wel goed.
0: Ja, dat komt zeker wel goed als ik je zo hoor. Hey, waar kunnen mensen jouw actie volgen en doneren?
1: Je kan mijn journey op mijn Insta volgen. Dat is op keanu.hatma.
0: Mm-hmm.
1: En je kan natuurlijk ook nog op de website van Erasmus Foundation. Als je Hirschsprung intypt, dan krijg je het meteen. Omdat ik ben de enige die een actie ervoor doet.
0: Wauw, ja. Oké, gaan we doen. Dankjewel.
1: Yes, dankjewel voor je tijd.

0: met Bradley.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden. Waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren. Man.
2: Jongeren en werk. Twee dingen die vorige week donderdag centraal stonden in Theater Zuidplein. Tijdens het congres Jongeren en Werk in Rotterdam konden Gen Z'ers kennis maken met vacatures, stages en andere kansen. Want als je nog studeert of al bent afgestudeerd, kan de stap naar een eerste baan best wel spannend zijn. Contact leggen met bedrijven, solliciteren en jezelf presenteren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus dit congres maakte de eerste stap wat laagdrempeliger. En ik was daar natuurlijk bij om dat te checken.
3: Je bent bij het congres Jongeren en Werk in Rotterdam. Georganiseerd door een aantal Rotterdamse trajectaanbieders en het jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Voor niet alleen voor Rotterdamse jongeren, maar ook voor werkgevers. En het congres dat heeft gedurende de dag verschillende elementen. En eigenlijk alles draait om werk en om jongeren.
2: En waarom is dat belangrijk?
3: Ja, ik denk dat de uitdaging er vandaag de dag vooral ook in zit in elkaar leren kennen, elkaar begrijpen en elkaar opzoeken. En zo'n dag als vandaag kan daarin bijdragen. Omdat je ziet dat er best wel wat werkgevers zijn die werkplekken bieden. Er zijn ook best wel wat jongeren die op zoek zijn naar werkplekken of naar stageplaatsen. Maar dat de verbinding niet altijd in één keer gelegd wordt.
4: Ik ben hier een beetje aan het rondkijken, kijken naar hoe mijn toekomst eruit kan zien.
2: Dat klinkt best wel mooi eigenlijk. Heb je al iets gezien waarvan je denkt van, hey, dit is ze?
4: Ja, ik heb een paar dingen gezien, maar nog niet precies wat ik wil.
2: Neem ons even mee. Je komt binnen, je weet dat er allemaal pop-ups zijn. Hoe ga je dan te werk? Ga je een beetje aftastend kijken of stap je er gewoon rechtop af van, hey, dit vind ik leuk?
4: Ik heb van tevoren al gekeken wat ik wilde. Het zat niet precies op, maar ik dacht ik kan nog steeds opdagen. Misschien is het toch wel iets.
5: Ik heb hoop om een leuke bijbaan ICT te vinden.
2: Is er iets dan waar je tegenaan loopt?
5: Ja, ik heb moeite met taal. Ik heb wel taal geleerd, alleen ik heb nog steeds, want Nederlands taal is moeilijk.
2: Ja.
5: Nog voor mij.
2: Dus dat is zeg maar een beetje je obstakel?
5: Ja.
2: Oké.
5: Okay. Als ik mijn Nederlands goed, dan zou het bijbaan makkelijker te vinden.
2: Jullie staan hier vannacht met een pop-up, maar wat komen jullie precies doen?
6: Wij komen hier de jongeren laten zien wat de mogelijkheden zijn bij ons in het café. Wij bieden werkfit-trajecten aan, dus we maken jongeren klaar voor hun eerste baan op de arbeidsmarkt. En doen dat door ze een hele brede ervaring te bieden in de horeca, in de keuken, in de bediening, maar ook in de marketing en eigenlijk alles wat met ondernemerschap te maken heeft.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden, waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren. Man.
2: Waarom loop je eigenlijk vast?
1: Wat ik door heb gekregen is bij bepaalde sollicitaties, dan kunnen mijn motivaties wel beter. Dus die kunnen me hier helpen.
2: Als je één ding aan de werkgevers in Rotterdam mocht veranderen, wat zou dat zijn?
1: Ik zou zeggen van ja, geef gewoon iedereen een kans. Iedereen wil zijn leven verbeteren. Iedereen maakt wel een kleine foutje in zijn leven, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd eraan willen werken en zo. De Blok.

0: Deze maand is het PMOS Awareness Month. Ja, PMOS is een aandoening waar heel veel mensen mee te maken hebben, maar waar nog steeds niet heel veel over bekend is. Nou, en daarom willen we het daar vandaag over hebben. En dat doen we met wetenschapper en psycholoog Ger Amme. Ze doet al ruim 10 jaar onderzoek naar PMOS bij het Erasmus MC. Nou, Ger Amme, goedenavond.
1: Hallo, wat leuk dat ik er mag zijn.
0: Wat leuk dat je er bent. Hey, laten we bij het begin beginnen. Wat is PMOS precies?
1: Ja, dat was met de oude naam. Misschien soms nog een beetje verwarrend. Want tot een aantal maanden geleden heet het nog polycysteus ovarium syndroom, PCOS.
0: Ja.
1: En tegenwoordig heet het PMOS, polyendocrine metabol ovarium syndroom. En eigenlijk wat het probeert te zeggen is dat het er verschillende systemen, hormonaal, betrokken zijn die verstoord kunnen raken en waar je klachten van kan hebben.
0: En wat is dan een aantal maanden geleden gebeurd dat die naam veranderd is? Want ik dacht, wat is PMOS, maar PCOS ken ik dan weer wel.
1: Nou, er waren eigenlijk heel veel mensen die vonden het een beetje een verwarrende naam. En dus zijn ze 12 jaar geleden eigenlijk begonnen met het aanpassen van deze naam. En daar hebben ze patiënten voor gevraagd, heel veel artsen van over de hele wereld. En toen zijn ze bij deze naam uitgekomen, zodat het beter weergeeft wat er eigenlijk met een vrouw aan de hand is.
0: Oké. Hey, hoe merk je dat je misschien PMOS hebt?
1: Ja, dat kan op heel veel manieren eigenlijk zijn.
0: Ja.
1: Er is waarschijnlijk een hele grote groep vrouwen die het helemaal niet doorheeft. Die loopt nu hier buiten en die weet het niet. Een aantal zullen het merken omdat ze een onregelmatige menstruatiecyclus hebben. Dus die kan heel kort zijn of heel lang. Sommige mensen merken het omdat ze overbehaaring hebben of heel erg last van acne. Sommige mensen zullen bijvoorbeeld merken dat het moeilijk is om zwanger te worden. Dus het kan op heel veel manieren zich eigenlijk uiten. En dat kan bij iedereen weer een beetje anders zijn.
0: Ja, precies. Hey, waarom heeft het zo'n grote invloed op iemand, hoe iemand zich voelt,

0: Dus het is niet alleen die onregelmatige cyclus die je veel zorgen kan geven of je onzeker kan maken. Maar die overbeharing of die acne heeft natuurlijk ook heel veel invloed op hoe je je voelt of hoe je naar jezelf kijkt. Maar depressie en angstklachten, maar ook bijvoorbeeld eetproblemen, die komen super vaak voor als je deze aandoeningen hebt. En we weten nog niet zo goed wat dat ermee te maken heeft, maar wel dat het dus veel vaker in deze groep vrouwen voorkomt.
1: Ja, dat zijn best wel veel problemen die je noemt eigenlijk. Maar je zegt ook, we weten nog niet zo goed, we weten nog niet alles. Maar je doet al wel jarenlang onderzoeken naar wat weten we wel en wat weten we nog niet.
0: En we weten gelukkig ook wel echt al heel veel, hè?
1: Ja.
0: Alleen dat weten niet altijd de mensen die het misschien hebben.
1: Aha.
0: Dus bijvoorbeeld in het Erasmus MC doen we heel veel genetisch onderzoek. Ja, dat is best voor mensen misschien zelf heel saai. Want dan kijken we heel erg naar genetische factoren waardoor je dit kan hebben. Ja, dat komt niet heel erg in de publiciteit.
1: Ja.
0: Mijn onderzoek bijvoorbeeld naar depressie, ja, dat is misschien alweer net een beetje wat gangbaarder voor mensen. Dus er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan. Eigenlijk in Nederland zijn wij een van de grootste, maar wereldwijd ook. Maar
1: hoe kan dat wereldwijd? Dat is best wel een ding.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja. We zijn al heel lang hiermee bezig. Dus als we kijken, dit onderzoek doen we nu al 20, 30 jaar. Alleen dat was niet zo dat het toen heel veel over bekend werd, zou ik maar zeggen. Of dat je heel erg over je onderzoek ergens kwam vertellen.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat wel een beetje nieuw is. Dat je dus veel meer naar buiten brengt naar mensen met PMOS bijvoorbeeld. Dat je vertelt wat voor onderzoek we eigenlijk allemaal aan het doen zijn.
1: Ja. Hey, wat hoop je dat het teweeg gaat brengen als we meer erover weten? Als er meer onderzoek naar buiten wordt gebracht?
0: Nou, ik denk dat als er dus meer bekendheid over is, dat mensen dus ook veel meer weten van, dit is een aandoening die heel veel vrouwen treft.
1: Ja.
0: Maar die ook heel veel invloed heeft, bijvoorbeeld op je werk, op je sociale leven. Dus dat er ook meer geld voor onderzoek komt. En dat mensen dus ook veel meer er open over durven te zijn. En dat je dus gewoon kan zeggen, bijvoorbeeld tegen vrienden of tegen je werkgever, van, dit heb ik. En dat mensen dan niet meteen zeggen, PMOS, daar heb ik niet zo vaak van gehoord.
1: Ja.
0: Ik denk als het in ieder geval bekend zou zijn van dat mensen al een beetje weten van, het is niet alleen maar problemen met zwanger zijn of zwanger worden. Want dat is vaak een beetje het beeld wat er is.
1: Mm.
0: Als het nou al een beetje meer bekend wordt van, dit is veel complexer, dan ben ik al heel tevreden.
1: Duidelijk, ja. Hey, Ger-Anne, heel erg bedankt. Je deelt ook heel veel over op je socials. Dus ben je nou benieuwd, check dan @dr.geranne.jiscote op Instagram of de link op de Phoenix website. Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en zometeen spreken we met Janice. Zij heeft zelf PMOS en kan ons dus van alles vertellen over hoe het is om daarmee rond te lopen. Dat zometeen.

0: We hebben het net gehad over wat PMOS precies is en wat deze aandoening met je kan doen. Nou, mocht je dit gemist hebben, PMOS raakt je hormonen uit balans en daardoor kun je bijvoorbeeld problemen krijgen met je menstruatie, huid of gewicht. Maar hoe is het nou eigenlijk om hier zelf mee te leven? Nou, Shanice heeft PMOS, praat erover op haar socials en kan hier ons dus veel meer over vertellen. Shanice, wat goed dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, zeker. Hey, zoals ik net zei, je hebt het dus over jouw PMOS op je TikTok. En nu zag ik op een video van je van vandaag dat je vandaag menstruatiepijnen hebt. Dus first, ja. hoe zit je erbij?
1: Met heel veel buikpijn.
0: Ja.
1: Ik zit hier met mijn mooie panterkruikje op schoot.
0: Ook. Ziet er mooi uit, ja.
1: Ja, dankjewel. Ja, het komt altijd echt zo op een onverwachts moment. Dus ik zag hem eigenlijk niet aankomen vandaag. En ik was echt de halve dag gewoon... gevloerd. Ik kon bijna niks. Super misselijk. Heel veel buikpijn. Dus ik heb mezelf echt uit mijn bed getrokken om toch naar de studio te komen.
0: Ja. Ja, wat fijn dat je er alsnog wel bent. Je zegt het komt onverwacht. Wat bedoel je daar dan mee? Hoe vaak? Onverwacht.
1: Ja. Nee, wat het eigenlijk is, ik heb een onregelmatige menstruatie. Dus sinds ik er wat meer mee bezig ben geweest en op een gegeven moment medicatie heb gekregen, is mijn cyclus iets regelmatiger geworden. Maar bijvoorbeeld in de zomer heb ik een maand overgeslagen. Was mijn cyclus ineens 54 dagen. En nu was ineens heel op tijd op 34.
0: Ja.
1: Dus ja, er is geen pijl op te trekken. Dus ik kon hem verwachten. Maar ik dacht ook, ja, vorige keer was het ook niet op tijd. Dus dan weet je het nooit.
0: Is dit nou een van de dingen die past bij jouw PMOS?
1: Ja.
0: Ja, en waar loop je nog meer tegenaan?
1: Verschillende dingen. Ik heb heel lang gestruggeld met mijn overgewicht. Bij PCOS komt ook vaak insulineresistentie kijken. En ja, op een gegeven moment was ik binnen een half jaar 20 kilo aangekomen. En ik had niks veranderd, zeg maar. Ik at niet meer. Ik was niet minder gaan sporten. Het was gewoon ineens werd ik een stuk zwaarder. En ik kreeg er met geen mogelijkheid van af. En dat was wel een lastige periode geweest. Toen heb ik ook meer aan de bel getrokken bij mijn doktoren van... Dit is niet oké, dit moet anders.
0: Ja.
1: En toen na veel onderzoek gedaan te hebben in het Erasmus MC ook, zijn ze er zo op uitgekomen dat ik dus insuline resistent ben. En heb ik daar uiteindelijk dus medicatie voor gekregen.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, om het heel erg in Jippie Janneke taal uit te leggen, is het dat als je wat eet, wordt je eten omgezet in energie. En dat wordt met insuline in je cellen weer geplaatst.
0: Ja, duidelijk.
1: Maar als je insulineresistent bent, dan reageren je cellen niet op die insuline. Mm-hmm. Dus dan, die insuline klopt aan, maar je cel doet niet open.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor die energie nergens naartoe gaat en opgeslagen wordt in vet. Dus dan, dat is iets wat veel vrouwen met PCOS hebben. Kan je heel weinig eten, maar nog steeds val je niet af. Omdat überhaupt wat je eet, komt niet eens aan in je cellen om het te verbranden. Om dus, en niet volledig niet, maar minder.
0: Ja, precies. En hoe kwam jij erachter dat je PMOS hebt?
1: Nou, mijn menstruatie is altijd onregelmatig geweest. En op een gegeven moment begon ik dus een beetje aan te komen. En daar bleef ik altijd een beetje chubby. En toen zei mijn moeder van, nou, misschien moet je eens naar de dokter om te kijken. Want mijn moeder had het ook. En het is dus heel genetisch. Ah. Dus toen kwam ik bij de huisarts met mijn symptomen. En toen zeiden ze, dat klinkt wel zo. Dus toen hebben ze me doorverwezen naar de gynaecoloog.
0: En toen kwam je erachter.
1: En toen kwam ik erachter. Toen hebben ze onderzoeken gedaan. En toen bleek dat dit het was.
0: Ja. Hey, jij zet je er ook voor in. Je hebt ook een WhatsApp community gestart. Waarin allemaal vrouwen zitten met PMOS.
1: Ja.
0: Waarom vond je het zo belangrijk om dat te doen? En ook de TikToks te maken. Waarom?
1: Nou, ik begon eigenlijk met TikToks delen dat ik aan het afvallen was. Toen ik nog niet wist dat dit er zoveel mee te maken had. Als er een stok achter de deur. Als iedereen maar weet dat ik dit doe, dan kan ik er niet mee stoppen. Mm. En toen kwam ik er dus steeds meer achter dat PCOS best wel een invloed had. En ging daar dingen over delen. En daar kreeg ik heel veel reacties op van vrouwen die dit ook hadden. En dat er dus eigenlijk heel weinig is over bekend is. Dat heel veel vrouwen hier dus best wel moeite mee hebben. En dat ook de dingen waar ik tegenaan liep, ook andere mensen tegenaan liepen. En toen zei een volger een keer van, hey, kunnen we niet een groepschat starten? En toen dacht ik, say less. Laten we dit gaan doen. En toen ben ik echt een stapje verder gegaan. En ik ben een WhatsApp community gestart waar verschillende groepen in zitten. Omdat je natuurlijk, de een is bezig met de kinderwens, maar de ander totaal niet. De ander is bezig met afvallen en iemand weer niet. Dus ik heb een soort van onderscheid gemaakt in dat een groep met gewoon algemene dingen. Een groep voor iedereen die specifiek aan het afvallen is. Een groep voor mensen met een kinderwens. Zodat je ook niet continu alles van iedereen te horen krijgt, maar wel je zegje kan doen.
0: Ja, nou wat fijn dat je zo'n community eigenlijk dan hebt gestart. Hey, is er iets wat mensen vaak niet begrijpen aan PMOS waarvan jij denkt, ja, ik wil echt dat mensen dit weten?
1: Nou, het wordt heel erg gezien als een fertiliteitsding. Voor zowel mensen aan wie ik het vertel in mijn omgeving, maar ook doktoren. Die behandelen het heel erg van, kom maar terug als je zwanger wil worden. Hier heb je de pil en verder, ja, loop je nog met 100 andere klachten die niet opgelost zijn wanneer je een kind neemt. Dus zeg maar, stel je hebt überhaupt geen kinderwens, loop je nog steeds met die klachten. En stel je hebt kinderen gehad, dan heb je alsnog die klachten daarna nog. Dus ik zou het heel fijn vinden als daar meer, meer naar geluisterd wordt door artsen. Mm-hmm. En wat ik persoonlijk heel lastig heb gevonden was het overgewicht. Daar hangt een enorm stigma op. En dat vond ik heel lastig om in een lichaam te zitten waarvan ik zelf niet vond dat het een reflectie was van hoe ik mijn leven leidde. Mm-hmm. Dat mensen toch wel snel iets hadden van, ja, moet je niet gewoon echt meer gaan sporten? Of moet je niet gewoon echt gezonder gaan eten? En dan kan je wel de hele tijd soort van blijven vertellen wat je wel allemaal doet en jezelf verdedigen. Maar het komt gewoon niet binnen omdat mensen al zo een blik hebben van, als je dik bent, dan komt dat daardoor.
0: Ja, precies. Het zou fijn zijn als mensen dat ook weten, dat ze ook daaraan denken wanneer ze het hebben over PMOS.
1: Ja.
0: Hey, Sanice, dankjewel dat je dit allemaal met ons wilde delen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en luister nu en denk, ja, ik ben heel erg benieuwd naar Sanice, haar verhaal of naar de PMOS WhatsApp-groep. Check dan @SaniceNaomi op TikTok of de link op de FunX website.

0: Volgende week vrijdag op 2 oktober is er wat bijzonders in Mono in het mooie Rotterdam. Ja, het Sende Bibo on Tour. En wat dat is, daar kan community organizer Sofeni ons van alles over vertellen. Een hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, wat fijn dat we even kunnen bellen.
1: Ja, super.
0: Hey, wat houdt Sende Bibo precies in?
1: Sende Bibo is een collectief en hetgeen wat we doen is creëren en delen van gemeenschapskennis voor de Afro-diaspora gemeenschap hier in Nederland.
0: Okay.
1: Dus we cureren eigenlijk spaces waar mensen zeg maar hun cultuur, hun geschiedenis kunnen ontmoeten. Mm. En dat is eigenlijk ook wat we 2 oktober in Mono gaan doen.
0: Wat tof, en vanuit waar is dit idee ontstaan?
1: Sende Bibo is eigenlijk geboren op Curaçao. Want we hebben toen een uitwisselingsweek georganiseerd. Wat in het teken stond van tamboe. Dat is eigenlijk een muzikale traditie van de eilanden. Een traditie die ook al 500 jaar bestaat. Ook echt 500 jaar marginalisatie, kolonisatie heeft overleefd. En we hebben dus een week georganiseerd met verschillende erfgoedbeoefenaars van de eilanden. En eigenlijk in het organiseren van de week is heel organisch Sende Bibo geboren. En nu proberen we dus ook de diaspora gemeenschap hier in Nederland te bedienen.
0: Wat mooi. En je zegt on tour, dus waar gaan jullie allemaal langs?
1: Nou ja, vooralsnog dus trappen we af bij Mono op 2 oktober. Mm. En we hebben ook een collab met Queer Safer Spaces, ook toevallig in Rotterdam. Dat is op 4 oktober.
0: Yeah.
1: En we zijn ook nog even in Dordrecht op 3 oktober om workshops te verzorgen. En we hebben ook bij eigenlijk een friend van Sende Bibo op 3 oktober 's avonds een event. Dat is wat meer intiem. En dan gaan we eigenlijk met elkaar connecten. En tamboe is ook een spirituele laag. Dus dat event staat dus in het teken van dus de spirituele laag van tamboe. En dat is wat meer intiemere setting.
0: Wat mooi. Hey, volgende week vrijdag 2 oktober Mono. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Heel veel. Dus we hebben een gedeelte community program. Dus we beginnen eigenlijk met een panel talk met verschillende mensen vanuit de community. Die eigenlijk meer context bij tamboe gaan scheppen. En dat ook wat meer in een soort van breder perspectief plaatsen. Ook de filosofie. En ook de dag van vandaag, hoe verschillende mensen zich tot tamboe verhouden. Mm-hmm. En daarna hebben we een filmscreening. We hebben dus van de uitwisselingsweek afgelopen december, die we op Curaçao hebben georganiseerd, een film gemaakt. En daar zie je dus ook verschillende erfgoedbeoefenaars. En het gaat ook heel erg over dus de essentie van tamboe. Wie bepaalt überhaupt die essentie? En how are we gonna preserve the culture? En ook overdragen voor de jonge generaties. En na al het praten over tamboe gaan we tamboe ook echt beleven. Dus we hebben een tamboegroep die komt optreden. Ja, super nice. Dus Rientje, X en Friends uit Amsterdam. Dus ook even 010 en 020 Unite.
0: Ja.
1: En daarna gaan we de nacht in. Dus we hebben een hele dope line-up van DJ's, Caribbean Sounds. We hebben Terra Cora, Ransom Music Archive. We hebben DJ Lille en we hebben Bulgaar. Dus dan gaat het dak van Mono echt eraf. En is even Curaçao die Rotterdam overneemt.
0: Wat geweldig, een vol programma. Het klinkt echt prachtig. Ik wil je heel veel plezier wensen en dank je wel voor het bellen.
1: Dank je wel. En mensen kunnen dus op de site van Mono een ticket kopen voor zeg maar het avondgedeelte. Of op de Instagram van Sende Bibo. En Sende Bibo, dat is SandeBibu.
0: Yes, dank je wel.
1: Oké, dank je.

0: Zandvoort met Tisa.
1: Je klikt even in of even een foto en het wordt gewoon voor je gedaan.
2: AI is inmiddels overal. Van teksten schrijven, afbeeldingen maken tot jezelf terugbrengen naar een andere tijd. Zo zag ik iemand met AI die ging kijken hoe ze eruit zou zien in de jaren 80, terwijl ze die tijd zelf nog heeft meegemaakt. Dat zette me aan het denken. Ik ging de straat op met de vraag, hoe gebruik jij AI in je dagelijks leven?
3: Ja, wij gebruiken het wel altijd eigenlijk, elke dag. Ook gewoon in het dagelijks leven als ik een vraag heb. En op school gebruik ik het eigenlijk ook echt met elke opdracht.
4: Ik maak heel weinig gebruik van AI. Af en toe van schoolopdracht gebruik ik het wel, maar verder eigenlijk heel weinig.
2: Je stelt nooit een gênante vraag aan AI?
4: Nee, echt niet.
5: In ieder geval schoolwerk, maar voor de rest niks.
6: Voor als ik vragen heb, weet ik veel echt de meest random dingen gewoon. Als ik vraag over eten of zo, en dan vraag ik het gewoon aan AI.
2: Wat voor een vraag heb je over eten?
6: Ja, dat is wel een goeie. Echt de meest moeilijke dingen. Ja, ik heb, weet ik veel, vragen over waarom een kip bindweefsel heeft of weet ik veel die shit. Ja, ik ben kok, zeg maar, dus ik best wel... specifieke vragen.
2: Oké, en gebruik jij AI?
7: Zeker, ik gebruik het ook voor school. Op school wordt het ook aangeraden om te gebruiken. Dan niet om zeg maar alles te vervangen, maar meer als hulpmiddel. Dat je gebruikt bijvoorbeeld bij vragen of dat je informatie erin zet, dat ze bijvoorbeeld een tabel eruit maken of zoiets.
2: En gebruik je het stiekem ook wel eens voor iets wat je denkt, oh, dat had ik ook wel op een andere manier kunnen weten?
7: Ik zelf niet echt, nee. Maar ik denk dat het wel vaak zo wordt gebruikt.
8: Jawel, ik heb mijn opleiding afgerond en dan soms moet je gewoon even wel tekst even mooi verwoorden en dan doe je dat gewoon met AI, ja.
1: Je klikt even in of even een foto en het wordt gewoon voor je gedaan?
3: Ja, wel eens, ja.
9: Ja, soms wel.
2: En waar gebruiken jullie AI voor?
3: Voor school vooral.
9: Ja, ik ook, voor school.
2: En stellen jullie soms wel eens vragen aan AI waarvan je denkt, oh, dat had ik eigenlijk stiekem zelf wel kunnen weten? Of daar had ik op een andere manier achter kunnen komen?
9: Niet echt, denk ik. Nee, dat niet. Ja, soms. Maar ik probeer het meestal wel goed na te denken voordat ik een vraag stel.
2: Waarom?
9: Nou ja, het is volgens mij ook slecht voor het milieu. En ik probeer ook wel gewoon zelf na te denken. Dus ja, dat probeer ik meestal wel eerst.
3: Ik niet, maar...
10: Ja, ik wel, soms.
2: Waarom maak jij geen gebruik van AI?
3: Ik denk vooral morele overweging. Ik denk AI kan voordelen hebben, zeker. Maar het kan ook best wel gevaarlijk zijn. Privacy redenen, kan banen overnemen. Datacenters gebruiken veel water en energie. En de effecten van klimaatverandering zijn nu al voelbaar. Helemaal in andere delen van de wereld. En dat vind ik gewoon heel erg. Dus ik probeer er zelf niet aan bij te dragen. Of zo min mogelijk.
2: En voor wat voor dingen gebruik jij AI?
10: Ja, eigenlijk heel specifiek. Als ik bepaalde huiselijke opdrachten niet snap, dan laat ik ze snel nakijken door AI. En die heeft meestal wel hetzelfde stappenplan als dat ik had. Alleen vergeet ik dan ergens een minnetje of iets. En dan kan ik duidelijk zien waar ik fout ben gegaan. En de methode die mijn universiteit gebruikt, die kan dat zeg maar niet. Of je moet hem helemaal fout hebben en dan... Dat is gewoon net irritant. Dus dat vind ik wel handig om AI te gebruiken. En voor de rest probeer ik zoveel mogelijk niet te gebruiken.
2: Je stelt geen vragen aan AI die je eigenlijk stiekem al een beetje had kunnen weten.
10: Nou, voor mijn gevoel niet. Ja, huiselijke opdrachten dus. Dus eigenlijk zou ik ze moeten weten.

0: Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. En daarover praten we met Jeroen van het COC, een belangenorganisatie voor queer mensen. Jeroen, een hele goede avond.
1: Hallo, hallo.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Hey, hoe denk jij dat het komt dat de acceptatie van homoseksualiteit zo erg is gedaald?
1: Ja, ik denk niet dat het één oorzaak is, maar wat we vooral zien dat het gewoon heel erg genormaliseerd wordt.
0: Ja.
1: Dat er negatiever over queers wordt gesproken ook. En sociale media, politiek, en op school, op straat. Dus het is gewoon heel veel aspecten.
0: Ja.
1: En als we gewoon steeds weer de norm vervagen, zeg maar. Dan geeft het ook weer andere mensen nog meer ruimte om ook hun negativiteit te uiten.
0: Ja, en dan het onderzoek gaat over homoseksualiteit. Als we denken aan queerness, dan is er natuurlijk veel meer. Hoe is het gesteld met de acceptatie van bijvoorbeeld trans mensen dan?
1: Ja, daarvan weten we sowieso dat dat lager ligt dan onder de LHB-personen.
0: Ja.
1: Daar is in dit onderzoek niet specifiek naar gekeken. Maar ja, de verwachting is dat dat zelfs nog veel lager is.
0: Is dat iets wat we zouden moeten onderzoeken?
1: Jazeker. Ja, er is altijd heel veel aandacht gegaan naar de LHB, dus lesbisch, homo, bi. En weinig naar transpersonen of non-binaire personen.
0: Ja.
1: En het is echt tijd dat gewoon standaard wordt meegenomen.
0: Ja. En je had het net over scholen online, zei je. Nou ja, jullie van het COC houden jullie ook dus bezig op scholen. Wat zie je gebeuren op scholen?
1: Ja, wij krijgen gewoon echt veel verhalen van jongeren, maar ook vanuit onderwijsprofessionals. Dat het ze het steeds spannender vinden om bijvoorbeeld openlijk queer te zijn. Mm. Dat is dus de jongeren zelf, maar soms ook de onderwijsprofessionals, die eigenlijk dus niet voor de klas durven te vertellen dat zij bijvoorbeeld homo zijn of trans. Terwijl je gewoon mee wil meegeven dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.
0: Ja, en wat doen jullie daaraan?
1: Ja, wij bieden in ieder geval lesmateriaal waarin daar in ieder geval diversiteit zit. Want ook dat, ik vind dat ook altijd een hele interessante als we het hebben over indoctrinatie, et cetera. Als we kijken naar lesmateriaal, in de standaard methodes zit gewoon weinig diversiteit.
0: Ja.
1: Dus wij geven in ieder geval, bieden we lessen aan. Waarin dat wel zit. Niet alleen over queer, maar ook over andere identiteitsaspecten. En we ondersteunen docenten om eigenlijk het gesprek nog steeds te blijven aangaan. Want soms zie je ook dat er een soort handelingsbevriezing komt. Van, het was één keer best wel spannend. Het ging denk ik niet zo lekker. Ja, ik durf het eigenlijk niet meer zo goed aan te gaan. Terwijl dat is wat we vooral moeten blijven doen. Als er met homo wordt gescholden, grijp alsjeblieft in. Want dat doet pijn bij de queer mensen.
0: Ja, hey, is het zo dat scholen dan het COC benaderen en dan dus een beroep op jullie doen? Hoe werkt dat?
1: We hebben Paarse Vrijdag pakket, dus dat kunnen scholen gewoon bestellen. Maar ze kunnen ook een gastles boeken en dan komt er gewoon een queer persoon langs. En die vertelt ook over dienstervaring. En ik denk dat dat ook enorm helpt, want alles wat je op sociale media ziet of een soort pride op een vlag kan je makkelijk haten. Maar ja, ga mij in gezicht zeggen dat je me haat. Dat wordt een stuk ingewikkelder. En dan is het gewoon face-to-face een gesprek. En dan vindt er toch iets meer inleving plaats.
0: Ja. En je zei net Paarse Vrijdag pakket. Wat is Paarse Vrijdag?
1: Ja, Paarse Vrijdag is een dag die echt 15 jaar geleden gestart is. Eigenlijk in solidariteit voor LBTI-personen. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een dag waar echt duizenden scholen meedoen. Niet alleen VO en MBO-scholen, maar ook op PO. Dus basisscholen. Je kunt dus een pakket bestellen als school. En daar zit

0: Duidelijk, oké. Jeroen, heel erg bedankt, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ja, en je bent hier vanavond niet alleen, want je hebt Anaïs meegenomen. Zij is 16 queer en zit op de middelbare school. Straks gaan we met haar praten over hoe het is om als queer jongere op school te zitten. New music. New music. New music.

0: Uit nieuw onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen jaren negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Ja, daar hadden we het net over met Jeroen van het COC. Maar hoe is het eigenlijk om als queer jongere nu op de middelbare school te zitten? Anaïs is 16, queer en zit op de middelbare school hier in Rotterdam. Zij kan ons er dus van alles over vertellen. Anaïs, wat fijn dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel dat ik mag komen.
0: Jazeker, hey. Dat nieuws. Hoe was het voor jou om het nieuws over de afgenomen acceptatie te horen?
1: Nou, het was wel een beetje logisch vanwege ja, gewoon de politieke gesteldheid van de hele wereld nu. Trump aan de macht, heel veel rechtse politieke leiders. Dus jongeren die krijgen dat mee op social media, op TikTok, op Instagram. En dan is het wel logisch dat dat een beetje naar beneden gaat. Maar ik had niet verwacht dat het zeg maar zo'n grote daling zou zijn.
0: Ja, want is dat iets wat jij herkent nu? Als jij, ja, hoe is het dus voor jou om jong en queer nu te zijn? Herken je in die cijfers?
1: Nou, bij mij op school zijn ze heel erg accepterend. En is er eigenlijk nooit, voor mij dan tenminste, een probleem geweest. Dus voor mij heb ik er nooit heel veel last van gehad. En ook
0: gelukkig.
1: Als ik met vrienden naar buiten ga of zo, daar heb ik ook niet heel veel last van discriminatie of zo. Dus... ja, daar valt het voor mij best wel mee. Maar vrienden van mij hebben bijvoorbeeld wel op school meegemaakt dat ze, omdat ze genderqueer zijn, door hun mentor achter hun rug om werd gepraat. Of dat er op andere scholen wat van werd gezegd achter hun rug om dat ze homo zijn. Of zelfs tegen hun gezicht. En een van mijn vriendinnen die zat ergens anders op school. En toen werd er bij haar op school pride vlaggen in de fik gestoken. Dus dat was best wel heftig.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat heel veel andere queer personen in Nederland zich gewoon onveilig voelen.
0: Ja, ik schrik van wat je zegt. En ergens is het natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt. Maar toch als je dit dan hoort, zeker als je dit hoort van vrienden over jou. Ja, dat lijkt me heel erg verdrietig ook wel.
1: Ja, het is ook lastig om te horen. Vooral als je zelf niet... omdat het bij mij op school dus heel goed gaat. Omdat je zelf niet in die realiteit soort van leeft.
0: Ja.
1: Ik leef gewoon in een bubbel met mijn vrienden. En gewoon met mij op school. En we doen allemaal kunstopleiding. En heel gezellig, heel leuk. Maar daar in die kringen is het natuurlijk wel wat meer geaccepteerd.
0: Ja, en gelukkig is dat in jouw kringen dan wat meer. Hey, we hebben het veel over jongeren, maar je zegt net ook iets over docenten. Dus laten we het ook even over volwassen mensen hebben.
1: Ja.
0: Wat merk jij van de houding van volwassen mensen?
1: Ja, er zijn heel veel volwassen mensen die er wel positieve associaties bij hebben. Maar ik merk ook vooral als je wat conservatiever bent opgegroeid als ouder, dat je het lastig vindt om dan je oude gebruiken en dingen die je denkt een beetje los te laten. En dan merk je wel dat dat ook wel wat lager zit. Ik was een keer bij een concert met een vriendin van mij en... haar vader moest mee, want ze kwam van heel ver. En hij wou niet dat zij alleen daar was. En toen op het einde van het concert, want de persoon was een transpersoon, zei hij, ja, dit is trans-indoctrinatie. Terwijl zij stond daar gewoon haar werk te doen, letterlijk. Dus dat was heel interessant om dan achteraf te horen over een concert waar je gewoon bij was. En er was niks ergs gebeurd en het was gewoon gezellig. Dus dan om dan te zeggen dat dat trans-indoctrinatie is, vind ik heel heftig.
0: Ja, heel heftig. Hey, waardoor of wanneer heb jij het gevoel, ja, ik kan echt lekker mezelf zijn en ik ben hier veilig. Wat zijn die plekken voor jou?
1: Nou, sowieso op concerten.
0: Ja.
1: Ik ga naar heel veel concerten, ook van heel veel queer artiesten. Ik ben maandag nog geweest, dat was superleuk. En gewoon als je omgaat met de juiste mensen die jou ook echt accepteren, dan maakt het niet echt uit waar je bent, want je hebt je eigen kringetje en daar voel je je comfortabel bij en dan kan je echt jezelf zijn, zeg maar. Dus dat vind ik belangrijk. Dat je juist de goede mensen vindt, dat het niet uitmaakt waar je bent als je je gewoon samen veilig voelt.
0: Ja, en dat zou eigenlijk overal moeten zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey Anaïs, heel erg bedankt voor je openheid. Dankjewel.
1: Yes, alsjeblieft.

0: De Gouden Notenkraker is dé muziekprijs voor artiesten. Ja, dit jaar heeft de winnaar hem gewonnen voor zijn bijzondere live-optredens en zijn artistieke duurzaamheid. En de jury zei dat hij zichzelf als artiest steeds weer weet uit te vinden. Ja, ik snap het. Ik vind hem geweldig. Ik heb het over de enige echte Sef. Een hele goede avond.
1: Goeie avond. Hi, hi.
0: Wat fijn dat we even kunnen bellen. Hey, first of all, gefeliciteerd met deze mooie prijs.
1: Dankjewel. Ja.
0: Wat betekent het voor jou om deze te winnen?
1: Nou, het is specifiek een prijs voor live presentaties. Dus dat vind ik wel heel tof. Ja. Ik steek heel veel energie en moeite in mijn live shows. Ik doe echt mijn best om die zo goed te maken als ik kan. Mm. En daar erkend voor worden is wel, ja, dat is wel tof natuurlijk.
0: Zeker, want waarom vind jij het zo belangrijk dat jouw live shows gewoon goed zijn echt?
1: Ja, het is gewoon, ik hou er zelf ook van, zeg maar. Dus als ik naar een concert ga en, weet je, het is best wel veel moeite om ergens naartoe te gaan. Mm-hmm. Dus gewoon als bezoeker, ja. Weet je wel, je koopt een kaartje, dat ten eerste, weet je, kaartjes zijn duur deze dagen. Maar je moet ook, weet ik veel, vrij regelen. Sommige mensen moeten een oppas regelen. Iemand geeft je zijn hele avond, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan vind ik het belangrijk dat je daar respectvol mee omgaat. En diegene's moeite waard maakt.
0: Mooi, ja.
1: Ja.
0: Hey, een andere reden is ook je artistieke ontwikkeling. Ze zeiden, ja, die is echt daar. Wat is volgens jou de belangrijkste verandering die jij als artiest de afgelopen jaren hebt doorgemaakt?
1: Ik denk dat ik minder bezig ben vanaf een bepaald moment. Ik weet niet precies wanneer, met soort van bevestiging van, weet ik veel, mensen die er eigenlijk helemaal niet, die er niet toe doen of zo, yeah. Zeg maar. Je kan heel erg bezig zijn met cool willen zijn of zo, weet je wel. Of door bepaalde mensen geaccepteerd te worden. Maar eigenlijk is zeg maar zo dicht mogelijk bij je eigen... Bij je eigen shit komen eigenlijk. Dat is dé manier om de beste muziek te maken. Of de beste versie van jezelf te worden. Niet te veel met de omgeving bezig zijn. Gewoon focussen op. Gewoon, wat wil ik graag horen? Wat wil ik graag zien? Ja. En dat zo goed mogelijk proberen te maken.
0: Het lijkt me ook een hele gezonde manier hoe je dit zo zegt.
1: Het is de enige gezonde manier. Zeg maar. Al die andere manieren zijn ongezond. Dit sowieso is muziek maken. En artiesten bestaan niet het allergezondste wat er is.
0: Ja.
1: Maar daarbinnen moet je dan nog wel echt oppassen voor dat je gewoon niet op de verkeerde dingen gaat focussen.
0: Ja, duidelijk. Hey, Sef, er komt wat heel tofs aan. Op 10 december sta je in AFAS Live. Super dik. Wat kunnen mensen daar verwachten?
1: Ja, daar ben ik weer een hele nieuwe show voor aan het maken.
0: Ja.
1: Ja. Het is ik speel muziek van die wel al uit is, zeg maar. Misschien ook die één of twee dingen die nog niet uit zijn. Maar ja, weer een nieuwe show, nieuwe visuals, nieuwe. De manier waarop we de nummers spelen is ook weer anders. Ja.
0: Eigenlijk moeten we gewoon komen kijken.
1: Je moet, ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, dat is het wel. Hey, even iets super anders. Aanstaande zondag is op de Dam de demonstratie Stop de Oorlog.
1: Het is wel al heel lang uitverkocht, die AFAS. Maar
0: oh my God.
1: Toevallig morgen, omdat we het podium een andere... Hoe noem je dat? Ik heb het podium veranderd qua formaat. Dus daardoor zijn er een paar kaarten nog vrijgekomen die morgen om 12 uur in de verkoop gaan. Dus als je echt heel graag wil, moet je heel snel zijn, dan kan het morgen misschien nog wel.
0: Morgen 12 uur, ja.
1: Ja.
0: Hey, en aankomende zondag ben jij te zien, want de demonstratie Stop de Oorlogskoorts, die is op de Dam dan, waar je samen met Abels IJsland aanwezig zou zijn. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, waarom wil jij daar staan?
1: Ik vind het belangrijk dat we er als samenleving alles aan doen om oorlog te vermijden. En de taal die nu gesproken wordt door politici is niet de taal van het oorlog uit de weg gaan, maar is heel erg de taal van het conflict opzoeken en bewapenen en militariseren. En weet je, jongeren moeten binnenkort weer opkomen draven voor de dienstplicht om een soort de vleesmolen in te gaan. Daar doen we veel te lichtvoetig over, weet je wel. Dat zijn gewoon mensenlevens waar we het over hebben. En daar moeten we alles aan doen om dat te vermijden. En ik heb niet het gevoel dat in ieder geval de Nederlandse politici, niet alleen de Nederlandse, ook de Europese, daar alles aan doen.
0: Duidelijk, dat is waarom jij er ook zondag te zien bent.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Hey, super dat je er zondag bent en super dat je even wilde bellen met mij. Heel veel succes met je concert en avondlijf en alles wat je gaat doen. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Met Bradley.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden. Waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren.
2: Jongeren en werk. Twee dingen die vorige week donderdag centraal stonden in Theater Zuidplein. Tijdens het congres Jongeren en Werk in Rotterdam konden Gen Z'ers kennis maken met vacatures, stages en andere kansen. Want als je nog studeert of al bent afgestudeerd, kan de stap naar een eerste baan best wel spannend zijn. Contact leggen met bedrijven, solliciteren en jezelf presenteren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus dit congres maakte de eerste stap wat laagdrempeliger. En ik was daar natuurlijk bij om dat te checken.
3: Je bent bij het congres Jongeren en Werk in Rotterdam. Georganiseerd door een aantal Rotterdamse trajectaanbieders en het jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Voor niet alleen voor Rotterdamse jongeren, maar ook voor werkgevers. En het congres dat heeft gedurende de dag verschillende elementen. En eigenlijk alles draait om werk en om jongeren.
2: En waarom is dat belangrijk?
3: Ja, ik denk dat de uitdaging er vandaag de dag vooral ook in zit in elkaar leren kennen, elkaar begrijpen en elkaar opzoeken. En zo'n dag als vandaag kan daarin bijdragen. Omdat je ziet dat er best wel wat werkgevers zijn die werkplekken bieden. Er zijn ook best wel wat jongeren die op zoek zijn naar werkplekken of naar stageplaatsen. Maar dat de verbinding niet altijd in één keer gelegd wordt.
4: Ik ben hier een beetje aan het rondkijken, kijken naar hoe mijn toekomst eruit kan zien.
2: Dat klinkt best wel mooi eigenlijk. Heb je al iets gezien waarvan je denkt van, hé, dit is ze?
4: Ja, ik heb een paar dingen gezien, maar nog niet precies wat ik wil.
2: Neem ons even mee. Je komt binnen, je weet dat er allemaal pop-ups zijn. Hoe ga je dan te werk? Ga je een beetje aftastend kijken of stap je er gewoon rechtop af van, hé, dit vind ik leuk?
4: Ik heb van tevoren al gekeken wat ik wilde. Het zat niet precies op, maar ik dacht ik kan nog steeds opdagen. Misschien is het toch wel iets.
5: Ik heb hoop om een leuke bijbaan ICT te vinden.
2: Is er iets dan waar je tegenaan loopt?
5: Ja, ik heb moeite met taal. Ik heb wel taal geleerd, alleen ik heb nog tijd, want Nederlands taal is moeilijk.
2: Ja.
5: Nog bij mij.
2: Dus dat is zeg maar een beetje je obstakel?
5: Ja.
2: Oké.
5: Okay. Als ik mijn Nederlands goed, dan zou het bijbaan makkelijker te vinden.
2: Jullie staan hier vandaag met een pop-up, maar wat komen jullie precies doen?
6: Wij komen hier de jongeren laten zien wat de mogelijkheden zijn bij ons in het café. Wij bieden werkfit-trajecten aan, dus we maken jongeren klaar voor hun eerste baan op de arbeidsmarkt. En doen dat door ze een hele brede ervaring te bieden in de horeca, in de keuken, in de bediening, maar ook in de marketing en eigenlijk alles wat met ondernemerschap te maken heeft.
1: Ik ben hier aan het zoeken eigenlijk naar werkmogelijkheden, waar ik eigenlijk in vastloop, maar ook bepaalde kennis kan creëren en leren. Man.
2: Waarom loop je eigenlijk vast?
1: Wat ik door heb gekregen is bij bepaalde sollicitaties, dan kunnen mijn motivaties wel beter. Dus die kunnen me hier helpen.
2: Als je één ding aan de werkgevers in Rotterdam mocht veranderen, wat zou dat zijn?
1: Ik zou zeggen van ja, geef gewoon iedereen een kans. Iedereen wil zijn leven verbeteren. Iedereen maakt wel een kleine foutje in zijn leven, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd eraan willen werken en zo.
0: De

0: meer over.
1: Rewind ready.
0: Nou, iets wat ik altijd als eerst doe is even kijken of ik jou kan helpen met wat jij gaat doen vandaag. Moet je werken? Ga je sporten? Je huis schoonmaken? Nou, noem maar op. En misschien ben je helemaal niet vooruit te branden vandaag. Geen stress. Ik ga jou helpen. Heel simpel. Vertel mij wat jij gaat doen vandaag.

maakt niet uit. Vertel me dan gewoon alleen maar wat je gaat doen. En dan zoek ik die track uit voor je. Ja, kijk hoe makkelijk ik het voor je maak, man. Het enige wat je moet doen is die NPO Luister-app pakken. Ja, die is gratis. Als je die nog niet hebt, download hem snel. En dan ga ik jou helpen. Maar dan moet je eerst natuurlijk vertellen wat jij gaat doen vandaag.

0: Dit was Daddy Yankee met Dura. Goedemorgen. Rewind ready. Ja, ik zou jou helpen met wat je ook aan het doen bent vandaag. Het enige wat jij moest doen is via de NPO luisteren mij laten weten wat je dus ging doen. En Lorenzo die zegt tegen mij, we zijn vandaag weer een mooie keuken aan het rappen. Dus kom met iets lekkers tijdens het werken. Maak je niet druk, Lorenzo. Dat gaat zo meteen goed komen. Amber José zegt, we zijn onderweg naar Amsterdam met mijn dochter. Nou, fijne dag. Je komt dus een beetje eigenlijk mijn kant op. Nou, gezellig. Ik heb een voice memo binnengekregen van Rick. En Rick die gaat iets doen waarvan ik denk, nou, dat vind ik lief. Dat vind ik echt, echt heel lief van je, Rick.
1: Ik ga naar Ede toe, naar een maatje van me. Die heb 2,5 jaar vastgezeten. Die zit nou weer zo thuis om in de samenleving weer mee te draaien. De maatschappij. En die ga ik ophalen. En dan gaan we even leuke dingen doen vandaag.
0: Nou, mooi toch? Komt helemaal goed, Rick. Ik denk dat het goed gaat komen, want Lina heeft een track aangevraagd waarvan ik denk, dit zou voor meer mensen kunnen werken. Of je nou in de sportschool bent, of je nou een vriend gaat helpen zoals Rick dat doet, of je nou keukens aan het rappen bent, of zoals Lina dus, je huis aan het schoonmaken bent.
2: Goedemorgen Jay, lekker huis aan het schoonmaken. Zou je Missy Elliott kunnen draaien met Work It? Dankjewel.

levensroute in Leiden. En dan ga ik terug naar Amsterdam, heb ik een verjaardag. En dan wil ik s'avonds eigenlijk naar Suave gaan. Met onder andere Kenny B. Dus als je voor mij zou willen draaien, Mosso van Kenny B.

Annie B. hoor je met Mosso. Een hele goede morgen. Je luistert naar Weekend Rewind. En zometeen kan je een prijs winnen. Ja, hoe je dat precies kan winnen, ga ik je zometeen vertellen na Roxy Rosa met Meer van Jou.

0: afkondiging nodig. Maar goed, ik ga toch zeggen, dit was Frenna. Hey, ik ga jouw muziekkennis even testen. Who said it? Ja, als jij denkt dat je echt een muziekkenner bent, dan is dit het moment dat je even je radio iets harder moet zetten. Want als dat echt zo is, dan kan jij namelijk iets bij mij winnen. Ik ga zo meteen aan de hand van 3 hints van jou vragen welke artiest ik zometeen ga draaien en naar welke artiest ik op zoek ben. Ik ga je wel nog erbij vertellen bij deze hints. Is het namelijk zo dat al deze hints namelijk gebaseerd zijn op iets wat deze artiest ooit heeft gezegd of misschien ooit heeft gezongen. Ja, en dan is het aan jou om te bepalen naar welke artiest ik natuurlijk op zoek ben. Goed, hint nummer 1 die ik heb van deze artiest is iets wat deze artiest dus ook gezegd heeft.
1: Nummer 1.
0: Hij zegt, ik moet mijn antwoordapparaat aanpassen nu ik alleen ben.
1: Nummer 2.
0: Kan niets bedenken wat ik liever doe dan jou mijn naam horen zingen.
2: Zo.
1: Nummer 3.
0: Ze doet haar eigen ding en daarom hou ik van haar. Ja, ja, ja, ja, ja. Naar welke artiest ben ik op zoek? Ja, ik geef even de tijd om te denken. Goed, als jij het juiste antwoord weet, drop die dan even in de NPO Luister app. En dan kan jij, ja, jij kan dan die ene Phonics goodie bag winnen die zo gewild is. Drop de naam van de artiest in de NPO Luister app als jij denkt te weten over wie dit gaat.

got a hold on me. Pride is the devil.

0: dacht, ja. Aan de hand van drie quotes van iemand of one-liners, moet jij gaan raden naar welke persoon slash artiest ik op zoek ben. En ja, de hints waren, ik moet mijn antwoordapparaat aanpassen nu ik alleen ben. Kan niets bedenken wat ik liever doe dan jou mijn naam horen zeggen. Dat ik een bijzondere zin vind. En als laatste had ik ook nog, ze doet haar eigen ding en daarom hou ik van haar goed. En toen stroomde de NPO Luister-app vol. Ik kreeg binnen van Claire, die zegt Lil Kleine. Ik zeg, nee Claire, dat is het helaas niet. Eddie, die zegt Zoe Tauran. Nee, dat is het ook niet. Er waren wel mensen ook die natuurlijk het antwoord goed hadden. Er waren best wel een paar hoor. Amber José, jij had het goed. Even kijken, Shendrik had het goed. Vel had het goed. Gino had het ook goed. Zal ik Gino gewoon laten verklappen? Wat is Gino? Ja, zal ik dat doen? Ga ik dat gewoon... Nou, ik ga nog eerst even vertellen dat Lindsay het ook goed had. Ilham had het goed. En 010 Player ook. Ja. Dus er waren wel meer mensen die het goed hadden dan de mensen die het fout hadden. Nou, Gino, jij mag zeggen wat je denkt dat het is of wie je denkt dat het is.
1: Het is Neo.
0: Heerlijk toch? Even snel een appje gemaakt. Goed, ik had beloofd dat als je het antwoord goed zou hebben, dat ik er iemand uit zou pikken die dan een Phonix goodie bag zou ontvangen. Ik zal je vertellen, dat is Demma geworden. En ik ga je ook vertellen waarom. Want Demma heeft niet alleen het juiste antwoord. Hij heeft ook elke hint, zowat elk in bijna elke hint, gewoon ontcijferd. Moet je horen wat hij zegt?
2: Wacht even Jay, ik besef me ineens. Je gaf drie hints. En die drie hints zijn drie hints van verschillende pokkels van hem. Je bent op zoek naar Neo gewoon, man. Eerste was So Sick. Die tweede hint was Miss Independent. En de derde heb ik gemist. Maar het is Neo.
0: Ja. Nou, je hebt de derde niet gemist. Je hebt eigenlijk de tweede volgens mij gemist. Ik ga het allemaal even bevestigen waarom het Neo was. Hij zei dus, ik moet mijn antwoordapparaat aanpassen nu ik alleen ben. Gotta change my answering machine. Ja, kan niets bedenken wat ik liever doe dan jou mijn naam horen zingen. Hij heeft

ze doet haar eigen ding. Daarom hou ik van haar. Dat is die ene die je gemist hebt, Demma. Dat was hem. Nee, je had eigenlijk die hiervoor gemist, hè. Maar ja, je hebt, hoe dan ook, je hebt het zo goed gedaan dat die goodiebag naar jou toe gaat. En ja, uiteraard, als je mij een klein beetje kent, weet je dat ik de man ook ga draaien natuurlijk. Hier is Neo met Miss Independent, hier tijdens Weekend Rewind. Uiteraard op de beste zender van de wereld.

Judgment. Hey, hoe leuk zou het zijn, hè, als jij de meest foute track mag aanvragen en dat ik die ook nog eens draai op de radio zonder dat jij je hoeft te schamen. Nou, ik zal je wat moois vertellen. Dit is precies wat wij nu gaan doen. Wat is nou dus die ene track waarvan je denkt, Jay, hij is eigenlijk echt zo fout? Misschien iets te fout voor de radio, maar mag ik hem alsjeblieft horen? Nou, weet je, het mooie is, tijdens de Rewind Digitalk wordt er niet gejudged zoals de track die je op de achtergrond hier zo hoort. Dus je mag gewoon een beetje de grens opzoeken bij me. Ja, ja, ja, voel je gewoon vrij. Wees lekker jezelf. Ik ben niet beter. Ja, maar misschien kom je wel met zo'n heerlijke foute track dat ik gewoon denk, ja man, we gaan hem gewoon draaien. Met alle gevolgen van dien. Heel simpel, ik wil het van jou weten. Welke track moet ik voor jou draaien? Welke foute track moet ik voor jou draaien? Drop het even in de NPO Luisterapp. En wie weet, draai ik.

0: Dit was Lange met Bottega.
1: Rewind, biechthoek.
0: Ja, dat is precies wat we niet gaan doen, George. Je mag inderdaad bij mij jouw foute track opbiechten. En ja, wie weet ben ik zo gek om die track te draaien. Ik heb zelf aangegeven ook dat je...

0: ja, die ik niet kan draaien. Maar ik wil wel, toch wel even Daphne een soort van in het zonnetje zetten. Want ze heeft de track zelfs gedeeltelijk gezongen in de NPO Luisterapp. En misschien ken je de track, misschien ook niet. De track is van de groep Immorales. En dit is het. Ik ga de titel ook niet zeggen, by the way. Maar als je de track kent, snap je het.
1: Ik wil je nu

Ja, je moet er zelf om lachen, Daphne. Oh my god, hij is ook super, super. Hij is zo fout, Daphne, dat ik hem niet kan draaien. Maar op deze manier hoop ik toch dat ik je een beetje blij heb gemaakt. En de andere Immoralis fans die weten waar deze track over gaat. Het spijt me. Ik kan hem nu echt niet zo hier in de middag op Phonics draaien. Ik weet niet of het überhaupt op Phonics gedraaid kan worden. Maar ik vind het fijn. Ik vind het leuk dat je natuurlijk de grens bij mij opzoekt. Over grenzen opzoeken gesproken. De volgende track die ik ga draaien, die zoekt helemaal geen grenzen op. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg fout, maar misschien is dat mijn eigen confession op dit moment. Dat is een track van een dame die binnenkort in de AVAS een concert gaat geven. Het mooie is, de eerste dag is zo snel uitverkocht dat ze een tweede dag eraan heeft vastgeplakt. Dus mocht je kaarten zoeken, ga lekker online. Gewoon lekker googlen of zo. Naar Femke Louise in concert en dan moet je het vinden. Oh, ik heb nu al gezegd van wie de track is. Nou goed, zal ik dan maar zeggen met wie

0: naar de plek waarbij jij en ik samen de playlist een beetje vormen. We kletsen het een en ander. En ik wil vaak ook weten waarom je bijvoorbeeld een bepaalde track gedraaid wil krijgen. En ik heb iemand aan de lijn die een track gedraaid wil krijgen. Hi Cassandra.
1: Hallo.
0: Hallo, jij wilt een bepaalde track gedraaid krijgen met een bepaalde boodschap. We gaan nog niet zeggen wat dat is. Ik wil eerst van jou weten waarom jij deze boodschap op de radio wil krijgen.
1: Nou, gisteravond was er een beetje gedoe met een paar buren hier in de straat.
0: Oh.
1: En ik weet dat ze allemaal van het luisteren, dus van mij voor jullie.
0: Maar waar ging het over, als ik het vragen mag?
1: Een vriendin van mij die had een andere vriendin mee naar huis genomen. En ja, dat vonden ze allemaal niet zo leuk. Dus dat is uit de hand.
0: Bleef het nog wel? Sorry? Sorry?
1: Ik zeg, jaloezie is een ziekte.
0: Maar is het een soort van relationele jaloezie of is het... Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ze zijn jealous op haar nieuwe fling, zeg maar.
1: Ja, waarschijnlijk gaat het daarom.
0: Oh, jammer. Oké. Maar waar kom jij dan hier in het verhaal dan? Waar heb jij dan ook? Jij bent er tussen beland, vermoed ik dan een beetje.
1: Ja, nou ja, ik probeer natuurlijk altijd mijn vriendin te helpen. Dus als het haar aangaat, dan gaat het ook een beetje mij aan. Ik geef om er, dus vandaar.
0: Je komt basically gewoon puur op voor jouw vriendin. Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen deze buren?
1: Eigenlijk niet. Gewoon
0: het nummer draaien die ik hier klaar heb.
1: Ja, precies. Dat is het enige wat ik zeg eigenlijk.
0: Oké, ik ga hem voor je draaien. De track is van CeeLo Green. En weet je toevallig wat de titel is?
1: Yes, fuck you.

Cassandra had een boodschap naar haar buren waar ze dus ruzie mee heeft gehad. Dat kan allemaal. En zometeen ga ik je de kans geven om ook een track aan te vragen. En dan draai ik hem lekker voor je. Maar eerst krijg je Shakira Burna Boy met Die Die. Nou goed, daarvoor dan weer Boef met Excuseer. Hier op Phonics.

Die Die van Shakira en Burna Boy hoorde je zojuist. Rewind. Weekend Rewind. Met Jay. Ja, we gaan echt even rewinden, want ik ga jou de kans geven om een Rewind Request in te dienen. Wat is een Rewind Request, Jay? Dat ga ik je vertellen. Dat is namelijk een track die minimaal 5 jaar oud is. Ja, een soort van iets wat

blazen. Dat ook weer niet. Weet je wel, maar goed. Jij mag voor de rest binnen die kaders helemaal kiezen wat jij wilt horen. Hey, als je een voice memo stuurt bij de WR, verhoog je ook de kans natuurlijk dat ik jouw verzoek ga draaien. Ja, welke classic, oftewel rewind request, mag ik van jou draaien? Neem even lekker mee terug in de tijd. Down memory lane. Weet je, de tijd dat je misschien op de middelbare school zat. Misschien was die track toen hot. Of je zegt, nee, dit was namelijk een paar zomers geleden, Jay. Ach, toen. Ja, deze track, man, die deed het toen voor me. Goed, jij gaat het invullen wat jouw rewind request is. Het enige wat je wel moet

Rewind met Jay. En jij mocht een Rewind request droppen in de NPO Luisterapp. En ja, goed, en toen was het aan mij natuurlijk om die te gaan draaien. En ik heb eentje gekregen waarvan ik denk van, oh jeetje, als ik deze dan niet ga draaien, dan ben ik een beetje een gemene radio DJ. Nou, ik heb een bericht binnengekregen en deze persoon zegt, hey Jay, ik heb een Rewind request. Doe voor mij maar The Weeknd met I Can't Feel My Face. Ik heb gisteren een bokswedstrijd gehad en gelukkig gewonnen. Maar ik voel hem vandaag nog behoorlijk. Dus deze titel is wel heel toepasselijk. Britt, ik moet zeggen, je bent een strijder. Een strijder. Ik ken weinig dames die boksen überhaupt. Ik ben bijvoorbeeld zelf nooit de ring ingestapt. Ik vind het gewoon extra stoer als dames dit soort dingen doen. Omdat, ja, ik weet niet, misschien ben ik ouderwets. Maar goed, even goed. Heel sterk van jou. You can't feel your face, zeg je. Of je voelt je face juist wel. Eén van de twee. Mij maakt het helemaal niet uit. Ik ga het sowieso voor je draaien. Ik vind het geweldig. Ik ben al lang al blij dat je luistert, maar is goed. Dat terzijde. Dus de Rewind request van vandaag is de ene die ik voor Britt ga draaien. En dat is The Weeknd met I Can't Feel My Face. Wetenschap, Britt.

verhaal over verschillende situaties. Ja, de main question is op dat moment: is deze persoon schuldig of onschuldig? Ik ga even uitleggen hoe dit zit. Ik ben dan de rechter en jij bent de jury. En zoals in Amerika bepaal jij als jurylid of iemand schuldig is of niet. En ik zeg jou vast, hè, hou je niet in. Je mag gewoon lekker straight zijn en jouw ongezouten mening geven. Goed, de zaak die we vandaag gaan behandelen is de zaak van Melissa. En dit is wat Melissa stuurt. Hi Jay, ik heb regelmatig vrienden die blijven slapen. En ik heb een logeerkamer met 2-persoonsbed. Oké. Laatst kwam mijn vriendin erachter dat ik de lakens niet na iedere logeer verschoon. Mijn regel is, als iemand 1 nacht heeft geslapen, niet naakt heeft geslapen en het bed nog schoon ruikt, kunnen de lakens prima nog een ronde mee. Goed, blijkbaar vindt iedereen dit smerig. Maar hier komt mijn verdediging. In hotels slapen 1000 vreemden in hetzelfde bed. Natuurlijk worden de lakens gewassen, maar thuis zijn het gewoon mijn vrienden. Bovendien, als jij bij iemand op de bank slaapt, verwacht je toch ook niet dat diegene de hele bankhoes in de wasmachine gooit? En nu weigert die vriendin ooit nog bij mij te slapen. Ik vind dat mensen zich aanstellen. Ben ik schuldig, Jay? Dat is dus de hamvraag van vandaag, Melissa. Of jij schuldig bent. En ik heb een jury. Ja, mijn juryleden die luisteren nu. Jij als jurylid die nu luistert, wat vind jij? Ja. Wat vind jij? Is Melissa schuldig of niet? Deze is... Oeh. Ik ga niks zeggen, want als rechter bepaal ik niet. Ik kan alleen maar jouw mening en jouw oordeel doorgeven eigenlijk. Ik ben eigenlijk de messenger in dit verhaal. Maar de message moet van jou komen. Drop even in de NPO Luister app of Melissa schuldig is of onschuldig. Ik ga nog 1 keer zeggen. Zij heeft regelmatig vrienden die blijven slapen. En zij verschoont dus niet het bed nadat er 1 iemand heeft geslapen. Ja, is Melissa dan schuldig of onschuldig? Is dit fout? Hebben haar vrienden gelijk? Of moeten ze zich niet aanstellen? Jij mag het weten. Of tenminste, jij mag het mij laten weten.

0: Ja, Melissa die verschoont haar beddengoed niet. Als één persoon heeft gelogeerd daar, de volgende persoon krijgt gewoon hetzelfde hoor. Oei, oei.
1: All right. Judge
0: Jay. Het was aan jou om te beoordelen of dit dan goed was. Ja, of ze dan dus gewoon onschuldig is. Of dat dit fout is en dan is zij gewoon volgens jou schuldig. Ja, jij als jurylid kon jouw stem laten horen in de NPO Luisterapp. Dat heeft Jeremy als jurylid dus ook gedaan. En hij zegt, Melissa is niet schuldig. Kan gewoon. Ja, daartegenover is 010-player die zegt, ja, Disma is Hagu. Wat dat ook mag betekenen hoor. Ik denk dat ze bedoelt vark. Dat die bedoelt varken. Maar dat laat ik even in het midden. Hij zegt, direct blokkeren op alle platformen. Als je zo denkt, kunnen we geen matties zijn. Zo, dat zijn zware woorden. Ja, ik zei, hou je niet in. En dat doet 010-player niet. Nee, goed, dat kan ik je niet kwalijk nemen. Tara die zegt, onschuldig. Als je vrienden na één keer slapen nieuwe beddengoed willen, kunnen ze het zelf afhalen en bij de wasmachine leggen. Waarschijnlijk haal je ook elke keer ontbijt voor ze en je huis is natuurlijk geen echt hotel. Dat is weer de andere kant van het verhaal inderdaad. Claire die heeft ook een mening, die heeft ook een oordeel als jurylid zijn.
2: Hey Jay, ik vind haar niet schuldig, want ze heeft het in ieder geval eerlijk gezegd. Dus als je graag wil blijven slapen in een schoonbed, moet je misschien je eigen beddengoed meenemen.
0: Ja, dat klinkt een beetje als wat Tara ook zegt. Rick, die zegt weer heel wat anders.
3: Nou Melissa, ik vind jou wel schuldig. Want als jij vrienden hebt slapen... Kijk, vrienden, die kennen ook aan hun pipi trekken. Ja, en dat ruik je niet. Dat zie je bijna niet. Maar het zit toch in het bed. Dat is hetzelfde als vrouwen. Die kunnen af en toe...
0: Hey Rick!
3: Dat doen. Dat droogt op en dat zie je ook niet. En dat ruik je ook niet.
0: Oké, hey, ja, Rick, wild. Dit is echt wild. Maar goed, het is jouw oordeel. Jij mocht het ongezouten geven. Ik heb het zelf gevraagd, dus ik ga niet verder judgen. Dat is aan jou als jurylid. Diallo, die komt ook wel met een puntje, hoor. Die komt ook wel met zijn punt.
4: Goedemiddag, J. Schuldig. Tenzij dat dezelfde persoon die vaker langkomt. En dat moet ook na een paar keer gewoon gewassen worden. Ja, dus dat zou heel normaal moeten zijn. Maar verschillende mensen, dan moet dat meteen.
0: Oké, nou, dus wat Diallo zegt is eigenlijk... Als er dezelfde persoon is die de volgende dag komt... Ja, dan verschoon je dat bed niet. Maar als het iemand anders is, dan weer wel. Als diezelfde persoon een paar keer komt... Dan moet je ook na een paar keer het bed weer verschonen. Dat is het punt van Diallo. Dat zit er dus... Ja, dat is eigenlijk toch een beetje schuldig. Als ik het zo hoor. En ja, je hebt gesproken als jurylid. En mijn oordeel, ja, die wil je vast wel horen natuurlijk.
1: All right. Judge
0: Jay. Ja, mijn oordeel is, zoals jij het zelf hebt gezegd als jurylid, schuldig. Ja, waren er toch meer mensen die zeiden dat Melissa schuldig is.

ik kan ze gewoon echt niet allebei draaien. Het moeilijke van deze tracks, is, was ook het leuke tegelijkertijd, is dat deze tracks een soort van iets gemeen hebben met elkaar. Ja, deze tracks ja, hebben iets van elkaar. Daarom vind ik ze waarschijnlijk allebei heel tof. Maar goed, welke ga ik draaien? Hey, de eerste track die ik ga draaien, die is echt een rewind. Die is echt een flinke rewind. Dan ga je even goed terug de tijd in met Lil Bow Wow en Omarion. Ken je die track nog?

Ja, oei, oei, oei. Ja, welke van de twee moet ik gaan draaien? Ja, kijk, die van Frenna en Joe, dat is iets minder terugspoelen. Dat is iets nieuwer. Maar of we spoelen helemaal terug naar de sample die Joe en Frenna in de track Cardi gebruikt hebben. En dat is de track van Omarion samen met Lil Bow Wow, Let Me Hold You. Wil jij alsjeblieft in de NPO luisteren hebben laten weten welke van deze twee tracks ik moet draaien? Want ik kom er niet meer uit.

0: Shannon.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Ja, en de track staat op dit moment op nummer 1 in heel Nederland. Dus dat is best wel nice, dat is best wel nice. En bij ons is die track natuurlijk al lang al geprimeerd. Daar zijn we zo trots op hier bij Phoenix. Hey, jij zou me even helpen met een dilemma. Ik zat namelijk tussen twee tracks in en ik kwam er maar niet uit.

0: Ja, wat voor mij misschien een vraag is, is voor jou een easy, easy, easy weight. Ik zal even oplezen bijvoorbeeld wat Naomi zegt. Naomi zegt, hi, bouw wou graag, stel me niet teleur. Snap je? De druk, de pressure. Man. Momin zegt, kom op man bro. Moet je dit nog vragen? Natuurlijk Lil Bawa met Let Me Help You. Wat denk je dan? We hebben genoeg Frenna's in de playlist, dus deze kan erbij. Peace naar jou, zegt hij. Nou, ook peace naar jou, Momin. Nanda die stuurt een berichtje met echt een schattige stem, vind ik.
1: Hey Jay, zou je alsjeblieft Let Me Hold You kunnen draaien? Want die heb ik zo lang niet gehoord. En het past precies bij jouw show, hè, van X Rewind. Dus doe maar die alsjeblieft.
0: Nou ja, kijk, je hebt gesproken, zo simpel is het dan maar gewoon. Ik zou zeggen, zet je radio wat luider. Dan komt de track die jij hebt gekozen in mijn dilemma naar je toe. Let Me Hold You van Bow Wow en Omarion.

0: goedemiddag.
1: Weekend Rewind met Jay.
0: Zo. Daarvoor hoorde je nog Let Me Hold You van Bow Wow samen met Omarion. Ja, dat was uiteindelijk jouw keuze. Jij mocht kiezen tussen de twee tracks waar ik tussen twijfelde. Dat werd dan de keus. In de tussentijd zit mijn collega al ready om jou te serveren. Hey Boas.
2: Jay Johnson.
0: Goedemiddag, goedemiddag.
2: Guy.
0: Altijd als ik jou zie, dan denk ik gelijk Jay Johnson. Jongen, jij bent een van de 5-6 collega's die dit doen, jongen. Wat een leven heb ik hier. Oh,
2: ja, dat heb
0: goodness.
2: Je toch wel echt zelf veroorzaakt, helaas.
0: Ja. Goed, wat kan ik zeggen? Hey, wat heb je voor ons in de loop?
2: Ja, we gaan zo meteen weer Funnings Finest doen. Ik neem je mee langs het allerbeste wat je hier afgelopen week bij Funnings hebt gehoord. En iets wat mij opviel op de social media, ging het ook wel hard, waren verkeersirritaties bij Noorden en Wef. Ik weet niet, wat is jouw grootste verkeersirritatie, Jay?
0: Als ik er eentje moet kiezen, dan denk ik dat ik bumperkleven wel een van de meest irritante vind.
2: Als iemand bij jou bumperkleeft?
0: Ja, als iemand bij mij gaat bumperkleven. Ja, ik probeer het ook altijd dus zeg maar ook zelf niet te doen, omdat ik weet hoe irritant het kan zijn.
2: Maar ik hoor daar iets, je probeert het zelf niet te doen. Dus af en toe...
0: Nee, ik ben niet een klever. Nee, zeker niet. Ik vind het zelf ook een beetje eng om te doen bij anderen.
2: Ja, het is wel spannend. Nou, mijn grootste verkeersirritatie is denk ik wanneer iemand zijn knipperlicht aandoet om een baan op te gaan schuiven op de snelweg, maar dan nog niet gaat.
0: Oh,
2: dat
0: ja.
2: Dat eerste knipperlicht, dan gaat kijken, dan beseft, misschien kan ik nog niet. En dan pas gaat, snap je?
0: Mensen,
2: als het knipperlicht aangaat, ga.
0: Luister, het is de bedoeling dat je pas je knipperlicht aandoet als je weet dat je kan gaan.
2: Precies.
0: Oh my goodness, oh my goodness. Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen goed begrijpen waar je het over gaat hebben allemaal zo meteen.
2: Ja, komt goed. Mike die heeft een top 5 gemaakt, die ga ik zo meteen nog even met je delen. Dus komt helemaal goed, blijven luisteren.
0: Nou goed, we gaan lekker luisteren naar Boas met Funnings Finest.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.

0: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege? Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda? Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: In de mood voor vibes? Luister.

0: event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound. It's complicated met

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Boas.
1: Phoenix. Start. Update. Een hele goede middag. Je bent ingetuned op Phoenix Finest, waarin ik je niet alleen meeneem langs de beste radiofragmenten van de afgelopen week, maar ook de socials checkt en even kijkt hoe het bij podcast gaat. Maar voordat we überhaupt gaan beginnen aan de inhoud van dit programma, moeten we natuurlijk ook even kijken naar de muziek. Dit is de X-Chart Top 3 en op nummer 3 Jonna Fraser, Jayon en Pana. Inmiddels alweer 41...

Ja, Shakira en Burna Boy leveren in op een nummer 1 positie en zakken met Die Die naar nummer 2. Oei, toch wel jammer. Ja, en dat betekent een nieuwe nummer 1. Op nummer 1 dus Fresca en met Bare Minimum van 2 naar nummer 1. Gefeliciteerd, mannen.

0: de liefde met Maak Me Niet Heet. Hey, en heb jij ook deze week iets gemist op Phoenix? Geen stress, 'cause I got you. Ja, goed gesprek bij Fernando of Donna, een nieuwe lokale artiest bij de Blok of gewoon weer complete chaos bij Noorden en Wef. In Phoenix Finest neem ik je nog één keer mee langs het beste van deze week. Ja, en over die chaos gesproken, Noorden en Wef die begonnen deze week over verkeersirritaties. Ja, dat is zo'n onderwerp, als je er een keer over begint, heeft iedereen wel iets te melden. Want blijkbaar hebben we allemaal zo iemand in het verkeer waar we compleet gek van worden. Luisteraar Mike, die was zelfs zo extreem dat hij een top 5 had.
1: Mike, je had zoveel frustraties dat je gewoon een top 5 hebt gemaakt.
2: Ja, erg. Nummer 1 is denk ik wel de meest gedeelde, de linksplakkers inderdaad.
1: Op zo, Dimitri, wat is jouw frustratie 2?
2: Belgen.
1: Dat is ook echt een dingetje hoor, die NPO Luister-app. Ja, hoezo Belgen? Het is toch niet, Belgen kunnen toch niet echt minder rijden dan Nederlanders?
2: Nou, ten eerste, volgens mij hebben ze een vorming mee in de auto om de weg af te snijden. Ten tweede, ze rijden eerst met 130 km per uur voorbij en 2 km verderop gaan ze te 80 rijden.
3: Ja, waarom doen ze dat? Zo, dat is echt crazy.
2: Ja, het is echt iets typisch Belgisch.
1: Oké, okay, frustratie 3?
2: Ja, wij noemen dat inmiddels de tieners tussengas. Nou, diegene die haalt je in, ja, vervolgens laat hij zijn snelheid afzakken. Dan gaat hij weer gassen.
1: Oh ja.
2: En dan gaat hij weer afzakken, ja. Er bestaat ook gewoon een cruise control, hè.
3: Nummer 4?
2: Mensen die gaan gas geven terwijl je aan het inhalen bent. Ja, dan krijg je echt kortsluiting.
1: Maar die vind ik ook, dat vind ik ook, dan heb ik ook zo toch een tering even aan je. Want weet je wat het gewoon is? Je rijdt al de hele tijd een bepaald tempo. En op het moment dat jij je dus ingehaald voelt, dus je ego wordt aangetast. Want wat is er eigenlijk ook vervelend aan als jij ingehaald wordt?
3: Oké, en dan nog eentje dan.
2: Wel vooropgesteld, ik heb echt respect voor ouderen. Maar de oudjes, diegene die met hun kind op het dashboard zitten te sturen, weet je wel, als je inhaalt. Blijf uit, ben je gewoon thuis. De beste tijd is geweest, want 70 is geen snelheid. Op de snelweg.
1: Nee, hier ga ik verklappen. Ik hoor hem wel. Ik hoor hem wel. Ja, het is heel erg. Phoenix Finest.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Vanix!
2: Even serieus, ik moet naar Vanix luisteren. Dat is mijn verslaving, broer. Ik moet naar Vanix luisteren.

Zometeen muziek van Jonah Fraser en Chirac. We're All Gonna Make It komt er voor je aan. Ja, wanneer is een onderbroek volgens jou nou echt vies? Je denkt na een dag. Luisteraar Joshua die heeft daar een hele andere bijzondere theorie over. Hij trekt hem rustig nog een dagje extra aan. Hoe dat zit, hoor je zometeen. Phonics Finest.

0: Jack Harlow en Love and Ambi. Ben je goed bij je hoofd als je 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek draagt?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, het is tijd voor mijn favoriete moment van de dag. Barkie of niet Barkie? Jij mag samen met andere Funnix-luisteraars gaan bepalen of de gewoontes van anderen Barkie, dus normaal zijn, of niet Barkie, totaal gestoord. Dat is helemaal aan jou. En deze week kreeg ik een DM binnen van Joshua via mijn Instagram, @boasdortland. En hij vertelde het volgende.
3: Goedemiddag. Ja, mijn mattie vroeg om dit even in te sturen, dus ik dacht, oké. Hij verklaart me altijd voor gek, maar ik draag dus wel af en toe gewoon 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek. Ik hoor je al denken van, jeetje, wat een gore guy. Maar ik heb dus zeg maar zo'n tory waardoor ik poep niet veel. Zeg maar, ik ben ook niet zo groot, ik eet niet zoveel, dus ik poep ook niet zoveel, toch? Ik poep af en toe gewoon een dag niet. En ik laat ook geen dampoes of scheten. Dus ja, als ik dan een keer ergens ga daga, want ik slaap hier en daar nog wel eens als ik een feestje heb gepakt. Ja, dan draag ik gewoon 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek en ik voel me daar dan ook niet echt slecht bij.
0: Joshua. Joshua die draagt dus af en toe 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek. En hij vraagt zich af, is hij Barkie of niet Barkie? Ik moet nu mijn eigen mening gaan geven, want dat hoort een beetje bij dit onderwerp. Maar ik denk dat als ik dat ga doen, dat ik geen ruimte meer voor laat. Laat me zeggen, het klinkt logisch dat als je zeg maar een dag niet poept of geen scheten laat. Maar hij vergeet volgens mij balzweet. Ik weet het niet. Ik ga maar jou overlaten. Joshua die draagt best vaak 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek. Ja, dan doet hij dat omdat hij dan niet poept of geen scheten laat. Is hij daarom Barkie of niet Barkie? Laat het weten in de NPO Luister-app. Doe dat vooral in de spraakmemo. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Is Joshua Barkie of niet Barkie? It's all on you.

0: en over extra gesproken. Joshua die heeft niet altijd een extra onderbroek bij zich. Hij vraagt zich namelijk af of het barkie of niet barkie is, omdat hij soms onderbroeken 2 dagen achter elkaar draagt. Ja, kon je wel denken, what the fuck? Nou, hij doet dit omdat hij dan niet heeft gepoept of geen scheten heeft gelaten. De NPO Luister-app die was al een beetje aan het koken. Nanda, wat van jij?
1: Hey Boas, ik wilde even reageren op jouw bestelling. Ik vind het niet barkie, want dat kan toch gewoon niet. Gadverdamme.
0: Ja, ik denk dat ik hem nog even wat meer antwoorden wil om Joshua een eerlijke kans te geven. Dus laat even weten in de NPO Luister-app, wat vind jij ervan? Joshua die draagt best vaak 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek, omdat hij dan niet poept of geen scheten laat. Is hij daarom barkie of niet barkie?

0: Topperagent Sancho met Ben binnen. En de antwoorden zijn ook binnen, hoor.
1: Nee, dit is echt niet Barky.
2: Vind je dat niet Barky?
1: Barky?
2: Of niet Barky?
0: Ja, want Joshua die draagt best vaak 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek, omdat hij dan niet poept en geen scheten laat. En hij vraagt zich af, is dit nou Barky of niet Barky? We gaan even bellen met Naomi. Naomi, jij vindt Joshua een viezerik. Vertel even waarom.
3: Ja, als je gaat plassen, dan druppelt het na in dat onderbroekje. En dan krijg je lekkage. En dan nog die vieze balzweet.
0: Maar stel nou dat hij zegt, ja, maar ik maak het gewoon heel goed schoon.
3: Ja, nee, nee.
0: Ik speel even advocaat van de duivel. Stel je voor, jouw vriend of jouw partner zegt, hey, ja, ik doe dit ook wel eens
3: dan
0: af en toe.
3: Dan is dat niet meer mijn vriend, nee.
0: Nee, dat is gewoon gelijk klaar?
3: Ja.
0: Maar kan je niet voorstellen dat gewoon iemand af en toe denkt, weet je, ik heb...
3: Nee.
0: Oké. Ik speel advocaat van de duivel. Ik probeer gewoon Joshua een eerlijke kans te geven. Maar goed, het is duidelijk. Naomi, wat vind jij, Barky of niet Barky?
3: Niet Barky, 100% niet Barky, klaar.
0: Nee. Oké, dankjewel Naomi. Een hele fijne dag nog. Gaan we even kijken nog wat Didi zegt.
4: Ik hoop dat Joshua je echte naam is, want dan weten alle vrouwen in Nederland nooit afspreken met een guy die Joshua heet. Fucking vies.
0: Oké, dat is ook duidelijk. Jelle zegt ook niet Barky en Roswita zegt 10.000% niet Barky. Oké. Ja, je hebt kunnen stemmen via de NPO Luister-app. Super bedankt daarvoor. Ik heb alle stemmen een beetje bij elkaar opgeteld. Nou ja, een beetje. Ik denk dat het antwoord wel duidelijk is, hoor. Ben je Barky of niet Barky als je af en toe 2 dagen achter elkaar dezelfde onderbroek draagt? Met 100% van de stemmen is Joshua absoluut
1: niet Barky.
0: Joshua, ik hoop dat je nog meeluistert. Ja, ga wat onderbroeken kopen, bro. Het is voorbij met die 2 dagen onderbroeken dragen.

Dior met Go Mama. Ja, dat heeft even geduurd, maar ik ben er echt hyped voor. Joey AK is weer back op vrije voeten. En dat betekent ook gelijk nieuwe muziek. En hij heeft een nieuwe tune uitgebracht samen met Kevin. En ik vind het echt een hele harde tune. Dus ja, kan eigenlijk niks anders doen dan hem gewoon voor je draaien, toch? Dit is Pistache. New music. New music. New.

0: klussen.
1: Ja, dat zo meteen dus. En afgelopen week zag ik ineens iets voorbij komen waarbij ik dacht... Absolute Cinema. Ja, Moula B en Lijpen samen bij 101 Bars. Samen met een sessie. Alleen, ondanks dat ze bij Rotjoch in de studio stonden, was het niet echt. Hoe dat nou zat, dat vroeg Noordin de Weffe zelf aan Rotjoch. En zometeen hoor je hoe dat zat.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: Autosports.nl. Your city, your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Weet je dat je van waarde bent, uniek bent en speciaal? At 360community.nl.
0: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, hoezo stonden Lijpe en Moela met elkaar in een 101 barstudio, maar kwam er geen sessie? Noorden en Wef vroegen het aan Rotjoch en die vertelt je zo.

0: Size en Millie door je speakers. Ja, krijgen we een nieuwe legendarische 101 bar sessie van Lijpen en Moela. Ik zeg van nieuwe, maar volgens mij is er nog nooit eentje samen geweest. Dit was echt absoluut cinema. Daar leek het namelijk afgelopen week wel op. Het was dinsdag. Moela die dropte uit het niets ineens een foto van hem en Lijpen bij 101 Bars. Toen kwam daarna ook nog een foto bij On The Radar. Dat is heel internationaal. En ook nog de Color Sessions. Dat zijn zeg maar de drie grootste plekken waar je een sessie kan houden. Daar moet dan wel iets niet kloppen, toch? Of zou het dan echt zo zijn? Noord en de Wef die gingen in ieder geval even verhaal halen bij Rotjog, want komt die 101 bar sessie er nou aan of niet?
1: Het is, ik weet van niks. Ik vond het ook apart toen ik het
2: zag. Dus het is misschien AI of iets anders. Jij was ook net zo verbaasd dat we allemaal waren.
1: Ja, ik was helemaal van niks.
3: Hè? Nee. Is het dan misschien nep? Of ben je gewoon iets aan het achterhouden voor ons?
1: Nee, ik ben niks aan het achterhouden. Maar als je goed naar het plaatje kijkt, het is ook niet echt bij mij in de studio.
3: Wacht even. Zijn we gewoon ge-AI'd?
1: Maar dat zie je toch wel?
3: Nou, dit is crazy. Ik ben gewoon voor het eerst voel ik mijn moeder die de telefoon aan iemand geeft van is dit echt?
1: Dus ik weet niet of er iets aankomt of zo, maar het kan zomaar zo zijn. Ik weet van niks, maar ik weet dat Moela, ja, ik heb Moela al een hele tijd niet gezien. Ik denk wel dat Moela iets aan het plannen is.
0: Ja, en wat was die dan aan het plannen, die Moela? Nou, het was een nummer samen met Lijpen. HVB hoor je hier op Funix. New music. New music. New op Funix.

ene zomer of die ene avond. Dus deze zaterdagmiddag zetten we even alle rauwe herrie even aan de kant. En ga jij bepalen welke R&B-tune ik zo meteen voor je ga draaien. Welke R&B-tune heeft voor jou de beste herinnering? Nee, misschien was het een nummer toen jij en je vriendin net samenkwamen. Misschien brengt hij je terug naar vroeger met je familie. Of misschien is het gewoon een tune waarvan je denkt, ja man, deze, dit was gewoon mijn tijd. Welke R&B-tune moet ik voor je draaien? En vooral, waarom? Laat het even doorkomen via een berichtje in de NPO Luister-app. Doe dat ook vooral even in een spraakmemo. Het is tijd om even het tempo wat omlaag te gooien, snap je? We gaan even wat R&B draaien.

De nummer 1 van de X-Chart, Fresh KM en Bare Minimum. Ik vroeg net aan jou in de NPO Luister-app door te sturen, welke R&B-tune moet ik voor je gaan draaien? Waarom nou? Ik heb al week lang het nieuwe nummer van Ronnie Flex in mijn hoofd. Die is nog niet uit.

0: Maar wat een goede tune.
1: Ik weet niet of Ronnie aan het luisteren is. Mocht dat zo zijn, Ronnie, drop die tune. Simpel. Je bent te lang aan het teasen nu. Drop die tune. Maar ja, wat ik al zei, die tune is nog niet uit, dus ik kan hem niet draaien. Dus ik dacht, we gaan een andere R&B tune draaien die jij mag bepalen. Waarom moet ik deze R&B tune draaien? Joke, wat zeg jij?
2: Kun je voor mij het nummer draaien van Usher? You Remind Me vind ik echt een heel lekker nummer. Dat heb ik al een tijdje niet gehoord. Dus nou ja, ik hoop dat je me gaat afspelen. Dankjewel.
1: Joke, het is jouw zaterdag. Phonics Finest.

0: horen Gent Chavante met Baga. Het is Phoenix Finest en zo ook tijd om eens even te kijken wat er gisteren gebeurde bij Imani Invite. En ik zag dat niemand minder dan Rodney daar te gast was. Alleen, volgens mij ging er iets mis. Want bij Imani komen eigenlijk alleen artiesten of DJ's langs. En dan vroeg ik me af, gaat Rodney dan muziek uitbrengen? Of wordt hij DJ? Hij wordt DJ.
1: Ja, klopt ja. Waarom ik DJ wil worden, dus het begon allemaal bij Palmundo toen ik daar was. Ik zag heel veel DJ's daar draaien, dat ik dacht, hey Rodney, daar kan je ook aan beginnen. Ja. En ik zag ook een één dansende DJ, dat ik dacht, Rodney, dit is jouw moment. Jij kan het combineren met je content.
2: Ah,
1: dus zo eigenlijk.
2: Maar ga je er ook bij dansen dan?
1: Tuurlijk. Moet wel, ik ben een smaakmaker.
2: Ja, ik heb echt heel veel blitse dansmoves van jou voorbij zien komen op de feestjes. Dus als je dat kan combineren met het draaien, dan is dat natuurlijk wel superleuk om te zien.
1: Dank
2: Want
1: je.
2: Ik heb het ook begrepen dat je dus een groot voorbeeld hebt van hoe je het wil aanpakken als DJ. Wie is jouw voorbeeld?
1: Wie mijn voorbeeld is, dat is Robin Roxette. Dus eigenlijk ben ik de mannelijke Robin Roxette dan.
2: Precies.
1: Zeker Robin Roxette 2.0. Hoe zij als DJ dans, is dit eigenlijk de Rodney die hem daarnaast mee danst.
2: Oké, dus het is vooral zeg maar het aspect van het dansen, zeg maar. Wat je dan heel cool vindt wat zij doet.
1: Ja, zeker.
2: Wat leuk. En je wilt dus ook heel erg gaan focussen op Latin muziek. Waarom heb je voor Latin gekozen?
1: Hoe heet dat? Waarom ik voor Latin heb gekozen is, ik verdiep me heel erg in het Latin cultuur. En aangezien het ook over Latin gaat, voel ik me ook van binnen ook een Latino ook. Dus eigenlijk half Colombiaans, half Mexicaans ook.
2: Oh!
1: Vandaar dat ik ook me soms een Latino-emotie kan hebben.
2: Ja, precies. Ja, want jij hebt mij ook vandaag. En toen zei je, hey, hola Imani, ¿cómo estás? Ik dacht, oké, Rodney.
1: Ja, klopt, ja.
2: Wat goed, je bent helemaal international.
1: Ja, zeker. Echt in een Latino mijn gevoel.
2: Ja, toch?
1: Zeker.
2: En ja, hopelijk ga je binnenkort ook internationaal met de boekingen. Ik heb gehoord dat je de eerste paar boekingen al binnen hebt. Waar ga je binnenkort allemaal draaien?
1: Waar ik allemaal binnenkort ga draaien. Het is niet een populaire plek maar het is wel mijn boekingen die ik krijg om daar mijn ervaringen op te doen.
2: Ja.
1: Om het mee te nemen, want het is in de toekomst wel mijn droom om als DJ bij een Palmundo op te treden als dat nog bestaat.
2: Oh ja, wat failliet hè?
1: Ja, klopt. En dat heeft me heel veel pijn gedaan, waardoor ik echt een traantje moest achterlaten.
2: Echt
1: dat ik dacht, nee, Palmundo, waarom? Waarom gaan jullie weg?
2: Ja, dat is wel stom. Vooral als je dat echt als inspiratie, zeg maar, hebt gezien.
1: Ja, klopt. Phoenix Finest.

en Robi Lassa en Exotisch. Ben je ooit zo laat op school gekomen dat je er een taakstraf voor kreeg? Nee? Nou, lekker bezig. Heel goed. Ja, dan kan je binnenkort lekker een theetje gaan doen met Idali. Want ik kwam tegen dat hij ooit in een Vice-interview heeft verteld dat hij vroeger echt een chronische laatkomer was. En kijk, 5 minuutjes te laat, dat kan gebeuren. Maar Idali die maakte het zo bont dat hij meerdere keren een taakstraf van school kreeg. En wat moest hij dan doen? Schoonmaken op een kinderdagverblijf. En het mooiste is nog, hij had zelf ooit gezegd dat de reden dat hij altijd te laat kwam, dat hij goede gesprekken met zijn moeder had. Kijk, daar kan je dan weer niks over zeggen, toch? Je hoort hem nu.

Ja, zometeen hoor je ook waarom de GGZ niet alleen maar over mentale uitdagingen gaat, maar ook kan zorgen voor hele, hele goede muziek. Je hoort het binnen 6 minuten.

0: Een keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs. Nu in de bioscoop.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Droom je van een stralende glimlach?
9: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
11: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood? Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
12: Liefde zou geen pijn moeten doen. Toch?
13: Wat is er gebeurd?
14: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
13: China.
15: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
16: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
17: kijk.
15: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
18: Zet jezelf op de eerste plek. Dan pas kan je anderen helpen. At 360community.nl.
19: In the mood for vibes?
20: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
19: Jij brengt de mood bij de vibes.
20: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
21: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
22: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ.
1: Ik ga je echt uit de kind halen.
0: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hobby Snelle Show. Vanavond om 7:55 bij AfroTros op Zet.
2: Hinderlijk.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Boas.
2: Ja, goedemiddag. De grootste vrouwelijke artiest van Phonics die heeft weer wat nieuwe muziek gedropt. En jij en ik gaan die zo meteen samen checken naar Broederliefde. Dit is Waar.

Burner Boy met Die Die. Ja, iedere vrijdag is het New Music Friday, dus kiezen de muziekmensen hier bij Phonics de allerbeste nieuwe muziek uit. En er is er dan altijd eentje die net wat meer opvalt dan de rest. En daar doen we hier iets bijzonders mee. Want we hebben 6 jaar moeten wachten op een nieuw album van Jade Lauren. Maar deze week was het dan eindelijk zover. Miss Lauren kan je nu beluisteren. Op dat album staan 21 tracks. Maar er is er eentje die voor Jade zelf net wat meer betekent dan de rest. En dat is het nummer GGZ. Ze noemt dit namelijk haar persoonlijke favoriete track van het album. Ja, en als je hem hoort, dan snap je ook wel waarom. Het is echt zo'n typische Jade Lauren track, waarbij ze aan de ene kant super smooth klinkt. Maar als je dan naar de tekst luistert, daar zit dan veel meer achter. Het gaat over wat een intense relatie kan doen met jezelf, met je emoties en vooral met je hoofd. Ja, precies dat maakt de track zo ongelooflijk sterk. Het klinkt lekker, maar het blijft ook hangen. Dus ja, als zelfs dit de favoriete track van Jade zelf is, dan kun je hier bij Phonics niet achterblijven. Daarom de nieuwe dikste van deze week, Jade Lauren met GGZ.

Ja, en zo hoor je ook waarom je als vader ook gewoon de haren van je dochter moet kunnen doen. En dan denk je nu, ja, leuk Boas, ik zou dat graag willen, maar weet je hoe ingewikkeld dat is? Geen stress, zometeen heb ik het antwoord voor je.

Avocado en Ronnie Flex met Voodoo. Ja, je dochter moet naar school, jas aan, tas mee, schoenen aan, bijna klaar, alleen haar haar nog. Ja, dan komt automatisch die vraag, waar is mama om haar te doen? Maar waarom moet het eigenlijk altijd mama zijn? Faizi die vond, als vader moet je ook gewoon het haar van je dochter kunnen doen. Een staart in, vlechtjes, ponies, gewoon zorgen dat ze netjes de deur uit kon, zonder dat mama altijd bij hoeft te springen. Dus begon hij vaders te leren hoe dat moet. En wat begon als een simpele haarles, dat groeide uit tot iets veel groters. Het is echt heel vet. Papa's en ponies. Het is een community waarbij vaders niet alleen leren hoe ze het haar van hun dochter moeten doen, maar ondertussen ook bewust met haar tijd doorbrengen. Patrick die sprak tijdens de blok met Faizi, want inmiddels doet hij veel meer dan alleen het haar van hun dochters.

0: Juist, en wat voor dingen zijn er dan die besproken worden in die groep of in die bijeenkomsten?
1: Ja, heel praktisch aan tot bijvoorbeeld ik wil mijn kind en mijn dochter zindelijk maken, hoe doen jullie dat? Tot aan ik wil het haar van mijn dochter vlechten, maar ze heeft bijvoorbeeld kroeshaar, hoe doe je dat dan? Of tot aan ik merk dat mijn dochter wat ouder wordt en ik wil wat meer over de menstruatie leren. Hebben jullie daar ervaring mee? Dat soort zaken.
0: Juist, ja. Je hebt zelf twee dochters. Welke uitdagingen kom je zelf tegen dan als vader?
1: Heel praktisch was het natuurlijk verrotten van hoe moet ik het haar van mijn dochter doen. Ik ben heel betrokken als vader en ik vind het ook heel leuk om dat te doen. Mm-hmm. Maar er was gewoon één aspect waarin ik dat gewoon niet kon tot aan een paar maanden geleden. Omdat ik dat altijd uitbesteedde aan mama. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dit wil ik ook gewoon kunnen.
0: Juist. En nu ben je dat begonnen een aantal maanden geleden. Volgens mij is het nog niet zo heel lang dat je dit doet.
1: Maar
0: je hebt een grote community inmiddels. Wat merk je, wat zie je aan die vaders als ze eenmaal zo bezig zijn en zo samenkomen om zoiets te ondernemen?
1: Ja, weet je wat het mooie is? Ze komen bij elkaar om gewoon samen te vlechten. Maar tijdens het vlechten ontstaan gewoon die hele mooie gesprekken. En dan zie je eigenlijk dat het hele stereotype beeld wat mensen hebben over dat mannen heel koud en emotioneel onintelligent zijn, dat het gewoon totaal niet klopt.
0: Hm.
1: Mannen willen gewoon heel graag over hun gevoelens praten en praten over hun binnenwereld en dat met elkaar delen. Maar daar moet een aanleiding voor zijn. En daar moeten mensen zijn die dat ook begrijpen en dat ook voelen. Dus er ontstaan echt de mooiste gesprekken, echt ontroerend soms.
0: Ja, echt heel vet om dit te horen. Ik zeg net zelf off-air al, ik ben zelf vader van een dochter van 9. Dus het triggerde mij al toen ik hierover hoorde. En nu in dit gesprek denk ik van ja, het is eigenlijk stom om hier niet deel van uit te maken. Want het is natuurlijk meer dan alleen die vaders onder elkaar en die vaders educaten op praktische zaken. Uiteindelijk gebeurt er ook iets tussen die vader en dochter / dochters.
1: Ja, klopt. Zeker weten.
0: Wat hoop je dat er gebeurt?
1: Nou ja, kijk, weet je wat voor mij is de belangrijkste missie? Dat mijn dochter moet weten dat papa haar veilige haven is. En dat kan ik in woorden duidelijk maken, maar dat is niet zo geloofwaardig als dat ik dat elke dag met kleine handelingen laat zien. En vooral het fysieke aspect daarvan. Dat ik haar laat voelen hoe het voelt. Dit is hoe mannelijke liefde hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke aanraking hoort te voelen. Dit is hoe mannelijke zachtheid hoort te voelen. Zodat ze later hopelijk ook niet voor minder gaat in haar toekomstige partner, weet je. Dat ze ook beschermd blijft van al die mogelijke mannen die een beetje de giftige manager-ideologie aanhangen. Phonics Finest.

0: Yves Laurent, Brasco en Blue. Met Highest Flex hier op Phoenix. Ja, als er een prijs zou bestaan voor de zender waar de meest bizarre uitspraken worden gedaan, dan denk ik dat Phoenix ieder jaar die prijs zou pakken. Want laat me hier gewoon sorry zeggen voor alle collega's hier bij Phoenix die echt de meest outrageous dingen zeggen. Ze kunnen af en toe een beetje gek zijn. Maar daar kunnen we natuurlijk ook wel iets leuks mee doen. Want zou jij kunnen raden wat mijn collega's daadwerkelijk gezegd hebben? He, dit aan de hand van hun bizarre uitspraak. Een soort van can you guess the rest? Ik heb hier bijvoorbeeld een opgave voor je. Dit is een fragment van Naomi. Die hoor je iedere maandag tot en met donderdag bij The Block. Luister even mee.
1: Tatjana die zei ook iets in de NPO Luisteraar. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Moet je horen. Zij zegt: ik had een wandelende tak en die liep altijd over mijn armen en was echt heel erg tam. En ik dacht hij zou het vast ook wel lekker vinden in het zonnetje voor het raam. Nou, toen ik later zijn hokje weer ging verplaatsen, was het...
0: Ja, wat was het toen? Wat gebeurde er toen Tatjana het hokje ging verplaatsen? Was dat A, de tak was 3 keer zo groot geworden? B, de tak was weggelopen? Of C, de tak was gebarbecued? Misschien heb je het wel gehoord live hier bij Phoenix. Of denk je, nou, als ik zo hoor, dan moet het dit wel zijn. A, B of C? Is het A, de tak was 3 keer zo groot? B, de tak was weggelopen? Of C, de tak was gebarbecued? Als jij de eerste bent met het goede antwoord in de NPO Luister app, dan krijg je van mij een cadeautje. Een Phoenix goodie bag, om het maar even zo te zeggen. Dus, wat gebeurde er toen Tatjana het hokje ging verplaatsen? Wat was er gebeurd met de tak? Laat het weten in de NPO Luister app.

0: Ketneuf en Dior met Nooit Goed. Jij en ik zitten midden in Guest the Rest, waarbij jij moet raden wat mijn Fanny's collega's voor gekke dingen hebben gezegd. En dit zei Naomi afgelopen week bij De Blok Rotterdam.
1: Tatjana die zei ook iets in de NPO Luisteraar, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Moet je horen, zij zegt. Ik had een wandelende tak en die liep altijd over mijn armen en was echt heel erg tam. En ik dacht hij zou het vast ook wel lekker vinden in het zonnetje voor het raam. Nou, toen ik later zijn hokje weer ging verplaatsen, was het...
0: Ja! Dat was de vraag. Wat gebeurde er toen Tatjana het hokje ging verplaatsen? Was de tak A 3 keer zo groot? Was die B weggelopen? Of C, was de tak gebarbecued? Veetje, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag. Hoi, hoi.
0: Jij zat te luisteren en jij dacht, ik ga eens even reageren.
2: Ja, ik heb hem afgelopen week gehoord.
0: Oké, okay, wat ben je aan het doen zo op de zaterdagmiddag?
2: Ik ben nu momenteel zit ik nog thuis, maar ik ga zo meteen naar de winkel. We hebben een klein feestje vanavond, dus even een borreltje ophalen.
0: Een borreltje ophalen? Wat wordt er vanavond gedronken?
2: We hebben bier, wijn, Bacardi, Malibu, ga maar door.
0: Ik ga jou morgen weer bellen, dat wordt heel leuk, dat belgesprek. Ik hoor het al. Hey, Veetje, ik ben benieuwd, jij hebt geluisterd, dus ja, jij zou moeten weten wat het antwoord was. Wat gebeurde er toen Tatjana het hokje ging verplaatsen?
2: Hij is gebarbecued, man.
0: Hij is gebarbecued, zeg jij?
2: Ja.
0: Weet je zeker dat het goede antwoord is?
2: Ja, eigenlijk heel zielig, maar het is wel gebeurd.
0: Oké. Ik ga eens even kijken of dat goed is. Laten we luisteren. Wat gebeurde er toen Tatjana het hokje ging verplaatsen?
1: Nou, toen ik later zijn hokje weer ging verplaatsen, was het een gebarbecued stokje. Hoppatee. En had hij dan 30 kinderen achtergelaten. Oh my god.
0: Ja, lekker gedaan, Veetje.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, en dit is heel leuk, want ik vroeg dus, hey, laat even weten, bla bla bla. En iemand die ook in de NPO Luisterapp reageerde, was Tatjana zelf van de Wandelende Tak. Tatjana, goedemiddag ook.
3: Goedemiddag.
0: Nou, vertel, die Wandelende Tak, want er kwamen dus ook nog 30 kinderen uit.
3: Ja, klopt. En normaal moet je zeg maar een bak hebben met een deksel erop die dicht is.
0: Ja.
3: En ik was nog best jong, dus ik had ze gewoon in de vissenkom met een... deksel met een raster. En toen liepen er denk ik overal van die kleine wandelende takjes. In mijn badkamer, in mijn slaapkamer. Overal liepen ze.
0: Hé, maar... mini wandelende takjes, die zaten dus in dat die wandelende tak die je al had of zo?
3: Ja, die had dus eitjes gelegd. En een wandelende tak kan zichzelf bevruchten. Die kan eitjes leggen en dan ook weer bevruchten.
0: Wauw. Kijk, zo leer je nog wat op je zaterdagmiddag. Ja, Tatjana, ik kan jou helaas geen prijs geven. Veetje, jij krijgt wel een Fanny's goodiebag. Hey, en je ziet het, hè?
3: Gefeliciteerd, Veetje.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Nou, kijk, is mooi dit. Hey, zometeen nog muziek van Antoon en Doughboy. Meteoriet komt eraan. Dames, ik wens jullie alvast een hele fijne zaterdagavond. En
3: jij ook.
0: Je weet het, hè?
2: Succes met de uitzending.
0: Het loont om naar Fanny's te luisteren. Want misschien wil je wel gewoon prijzen.

0: Ja, het is weer bijna 4 uur. Dat betekent om het stokje over te gaan dragen aan iemand die de hele week op haar tandvlees naar Hilversum reed. Omdat ze daar bij de concurrent lekker radio ging maken. Ik zeg een hele goede middag tegen Jamie Joy.
1: Ben je me nou aan het snitchen, joh, hier?
0: Je hebt mij vorige week ook gesnitcht. Ik vind dat het mag. Ja,
1: zeker.
0: Hoe was het bij Blend?
1: Ik ga stuk om jou. Ja, goed.
0: Maar waarom schaam je daar zo erg voor?
1: Nee, ik schaam me niet voor. Ik deel het zelf ook. Maar ja, dat is niet gebruikelijk om dat zo te vertellen, toch?
0: Is het dan heel erg switchen voor jou als je zeg maar van Blend, waar ze toch wat meer de wat oudere muziek draaien, naar hier?
1: Nee, ik vind het allebei leuk.
0: Ja?
1: Ja. Ik hou van die oldschool classics, maar ik hou ook gewoon van Phonics. Dus,
0: en als je nou moest kiezen?
1: Nee, Bo, als je
0: altijd werken bij Phonics of voor altijd werken bij Blend?
1: Hier ga ik niet aan beginnen.
0: We got her. We got her.
1: Ik ben gewoon dadelijk lekker hier.
0: Ja.
1: En ik ga, hoe noem je dat? Beroep me op mijn zwijgrecht.
0: Dat kan niet bij de radio, dan wordt het stil. Dat kan.
1: Ik heb wel wat voor jou.
0: Oké.
1: Okay. Stel, ik mag bij jou eten. Niet dat je dat ooit hebt gevraagd, maar we gaan er even vanuit.
0: Zeggen, dat zou wel heel bijzonder zijn, ja.
1: Nou, bedankt, hè. Zou jij mij dan een tikkie sturen voor het eten?
0: Nee.
1: Nee? Dat niet?
0: Nee. Kijk, het ligt er wel een beetje aan, de situatie. Want je moet het even genuanceerd zeggen. Zou jij op een of andere manier, doordat we bijvoorbeeld samenwerken, elke week bij mij komen eten? Of
1: ja.
0: We zouden elke week... Stel je voor nu wij zijn hier, nou, we zijn hier niet rond de etenstijd, maar stel je voor dat ik hier tot 6 uur zou blijven. En wij zouden elke week hier samen eten. Ja, dan ga ik je wel op een gegeven moment een tikkie sturen.
1: Ja, precies.
0: Maar als jij een keer bij mij komt eten, nee, dan ga ik je geen tikkie sturen.
1: Ja, het ligt aan de details, hè. Ik wil het hier zo even over hebben. Wat nou een beetje de regels zijn. Nee, ik ook niet. Maar wat je zegt, als het structureel is, dan is het wat anders.
0: En het ligt er ook aan, zeg maar, hoe duur is het eten? Is
1: ja, dus
0: 1 euro per persoon? Nee, dat ga je niet moeilijk doen. Maar als jij elke week, weet ik veel, super dure sushi wil bestellen, ja.
1: Is anders.
0: Phonix betaalt niet zo goed. Daarom zit jij bij Blend. Zometeen muziek van Lange Bottega komt eraan. En ik ben er morgen weer. Ciao.

0: keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: Funnix.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan, de Britse sensatie, komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.
5: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
6: Wat is er gebeurd?
5: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
6: China.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
7: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet hoe...
6: kijk.
5: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook VOD-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

sinds dit jaar. En blijkbaar is er een soort gespreksonderwerp van... Hey, als jouw kind ergens gaat eten, wie betaalt dan voor dit eten? Je luistert naar Funnick's Finest deze vanmiddag. En iedere zaterdag gaan Boaz en ik even alle bijzondere fragmenten van de week met je doornemen. Of dat nou is op de radio, of online, of op ons Instagram. Nou, en Donna, die had in Fernando en Donna in de ochtendshow, had het erover van, hey, wie betaalt dat nou? Dat heeft me echt aan het denken gezet. Want vroeger, toen ik gewoon ergens tussen de middag ging eten, ja, zover ik weet, heeft mijn moeder nooit hoeven betalen voor de boterham die ik dan kreeg ergens. En dadelijk als mijn kinderen vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis gaan nemen, ga ik dat denk ik ook niet doen. Maar ik snap wel, je kan niet in iemands portemonnee kijken. Dus ja, als diegene het niet kan betalen, dan ben ik niet... Ja, dan wil ik daar best aan bijdragen. Maar ja, ik vind het lastig en daarvoor ben ik gewoon benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij? Je kind gaat ergens eten en die persoon, die ouder waar je kind gaat eten, die stuurt een tikkie voor het eten. Hoe zou jij daarop reageren? Laat het me weten in de NPO Luister-app, want ik wil het hier echt nog even met je over hebben.

0: gaat ergens eten, wordt er dan een tikkie betaald wanneer hier om gevraagd wordt? Dit was het gesprek bij Donna en Fernando.
1: Dit hoorde je in Fernando en Donna.
2: Is het nou vanzelfsprekend dat als iemands kind bij jou is, dat de ouder dan moet betalen voor wat hij eet, drinkt, noem maar op. Nou, Annabella die verraste ons wel een beetje.
3: Goedemorgen. Iemand mag een tikkie sturen.
0: Ik moest echt even nadenken hierover, dat ik dacht, vroeger ging ik gewoon ergens eten. Voor zover ik weet werd dat niet naar mijn moeder gedaan. Dadelijk, mijn kinderen gaan naar school. Iedereen is welkom. Ik zou geen tikkie sturen, maar je kan ook niet in iemands portemonnee kijken. Dus ik vind het een ding. Hamda die stuurt gierigheid ten top. Hoezo zou je dat doen? Ik zou het schandalig vinden. Nooit meer komt mijn kind bij jou eten of spelen. En Manu zegt, ik ben te gekruid hiervoor. De NPO Luister-app die gaat los. Er kwamen een hoop voice memos binnen. Onder andere van Sumaida.
4: Echt, ik schrik hier eigenlijk van. Ik heb dit echt nog nooit gehoord.
5: Zo, je laat me echt gewoon schrikken. Gewoon echt schrikken. Ik denk dat buitenlanders dit soort geintjes niet uithalen. Want bij ons is altijd iedereen welkom om te eten. Je mag eten zoveel je wil. Er is altijd overvloed aan eten, genoeg eten. Dus er zal maar één bevolking zijn die dat doet. Die precies een stukje kip tellen en een stukje aardappelen.
0: Germaine!
5: Nee man, dat gaat mijn kind never ever eten.
6: Ik zou in eerste instantie echt helemaal verbouwereerd zijn als iemand dat zou doen. En vervolgens nadenken van, oh jee, misschien kan ze het echt niet betalen. En dan zou ik sowieso dat tikkie betalen.
0: Ja, een hoop geschrokken reacties. Claire hoorde je ook nog. Malou, hoe denk jij daarover?
7: Ja, ik kan me aan de ene kant voorstellen als ouders een tikkie sturen. Hè, wat je zegt, als je gewoon echt daar het budget niet voor hebt. Maar nee, er komen regelmatig klasgenootjes, kindjes, buurtkindjes komen bij ons eten. De deur staat altijd open. Het is zelfs zo dat soms buurkindjes aankomen bellen. Mag ik een snoepje?
0: Oh.
7: Omdat ze weten dat ze bij ons gewoon eigenlijk altijd alles wel kunnen krijgen. Er is altijd genoeg eten. En als het niet genoeg is, dan zorgen we dat het genoeg wordt.
0: Ja, maar hoe zou jij reageren als jij een tikje krijgt als je jouw kinderen ergens gaan eten?
7: Ik zou die betalen, maar ik zou daarna denk ik ook met diegene in gesprek gaan. Van joh, red je het? Gaat alles goed? Kan ik je helpen?
0: Ja, want de meesten reageren in eerste instantie van, mijn kind gaat daar niet meer eten. En dat is ook wat ik als eerste dacht. Maar als ik er verder over na ga denken, boodschappen zijn gewoon echt super duur tegenwoordig. Nee. Je kan niet in iemands portemonnee kijken. En misschien is het net die ene ouder, weet je, gaat jouw kind daar één keer in de week of twee weken eten. Maar misschien zijn er iedere dag wel kindjes. Dat weet je ook niet natuurlijk.
7: Nee.
0: En dan loopt het echt wel heel erg op.
7: Klopt, ik heb zelfs aan mijn zoontje op school wel eens gevraagd van, joh, zijn er wel eens kindjes op school die geen boterham mee hebben?
0: Ja.
7: Dat gebeurt natuurlijk ook.
0: Ja.
7: En als ik mijn kind dan een extra boterham mee kan geven, zodat het andere kindje ook kan eten, ja.
0: Ja, en zou het dan zo moeten zijn dat zo'n ouder dan nee moet zeggen, eigenlijk? Van nee, je kind kan niet blijven eten?
7: Of overleg het.
0: Ja.
7: Overleggen.
0: Dat is de key, het bespreken.
7: Dat is het. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen het spannend vinden om te zeggen van, joh, ik red het gewoon niet deze maand. Ik heb er niet genoeg geld voor. En als je dat wellicht niet durft, dan kan je ook zeggen van, joh, het komt vanavond niet zo goed uit.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat communicatie toch echt altijd de key is. En ook in dit geval, als ik dan zelf...

0: van, hey, luister, je kind is hartstikke welkom. Kook met alle liefde. Maar het is dus, hij is de zoveelste deze week. Het loopt een beetje op. Vind je het ergens een tikje stuur? En
1: nou,
0: dan heb
1: precies.
0: je het bespreekbaar gemaakt, inderdaad.
1: Ja, en dan kan de ouder altijd bepalen ja of nee.
0: Ja. Nou, ik denk dat we eruit zijn, Malou. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Meer van dit bij Funnix Finest. Maar eerst Lassa, Christian D.

hele wereld met twee artiesten waarvan iedereen dacht, ja, gaat het gebeuren? Gaan deze twee back-to-back? En ja, zeker, dat is gebeurd. Ik heb het over Moela en Lijpen. En je hoort ze nu met nieuwe muziek bij Phonics. New music. New music. New op Phonics.

0: tranen. En er kwam deze voice memo binnen via de NPO Luister App.
1: Goedemiddag trouwens, Jamie Joy. Wat een raar tijdstip om jou hier te zien.
0: Ik ga stuk. Ja, dat snap ik. Na 2 jaar hoor je me in de middag van 4 tot 7. Ieder weekend vanaf nu bij Funnix Finest. Dus wend er maar aan. Maar zometeen...

eerst. En zometeen mag jij bepalen wat ik ga draaien hier bij Phonics Finest. Heb je zin in een classic? Heb je zin in nieuwe muziek? Ben je al in de party mood voor je zaterdagavond? Het mag allemaal. En dat kan je laten weten via de NPO Live app. Nu eerst Equals, Artje en Cho met Op de Web.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China, die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet je wat?
4: Kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
9: Hermanos! Ja.

0: Sportfans.nl. Your city, your sound.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem, yeah, of met een zuurdesem-staalbodem. New York Pizza.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Paradijs, een keiharde actiefilm.
5: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
4: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
6: Wie de fuck is die gast?
4: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
7: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconden. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Jonna Frezen en Sharek hoor je naar Kleine John en Chavante met Bij Mij. En wat je verder hoort, dat bepaal jij. Drop je request in de NPO Luister.
3: Goedemiddag, dit is Jamie Joy op Phonics met Phonics Finest.

heb je zin in een classic of nieuwe muziek? Het maakt me allemaal niet uit, maar ik heb wel een voorwaarde. Je luistert naar Phonics Finest en dat betekent dat je alleen maar de crème de la crème hier hoort. De beste muziek, de leukste fragmenten van de week. Dus het moet wel een toppertje zijn hoor. Je moet niet met een track komen waarvan je denkt van ja, wat is dit nou? Nee, eentje waar iedereen op aangaat. En als jij denkt, hey, ik weet er wel één, dan hoor ik graag van je. Dus laat het me weten in de NPO Luister app. Wat kan ik voor je draaien waarvan jij zeker weet dat we iedereen blij gaan maken?

gedachte waarvan hij zoiets heeft van ja, deze, daar gaat iedereen wel op los. En ik ben benieuwd of hij gelijk heeft. Hij stuurt me ook een foto van een dak, van de binnenkant. Volgens mij is hij aan het klussen.

bed je af hoor. Dus dat is wat je doet voor je ex. En ja, ik ga nu gewoon die tune draaien. En aan jou het oordeel eigenlijk. Heeft iCheck inderdaad die tune te pakken waarvan je denkt... ja, hier word ik echt blij van op een zaterdagmiddag zo richting de avond. Of is de plank net misgeslagen? Bounce van Rema. Hoor je nu bij Funnix Finest.

0: Wat heftig.
1: Funny.
2: Jamie Joy.
0: Ja, dan ben je niet de enige die dat heeft. Ik heb er ook last van. Maar het is je boy Jay. Ook wel bekend als Jay Francis. Of eigenlijk is dat gewoon zijn officiële naam. Die heeft daar ook last van. En daar vertelde hij openhartig over in de podcast van Lovella Family Tea. Waar hij te gast was. Dat is eigenlijk niet alleen van Lovella, maar met haar familie. En daar komen iedere week andere gasten voorbij. En de aflevering die staat nu online. En wat wel heel grappig is dat Jay eigenlijk de persoon is die Lovella het laatste duwtje in de rug

0: vechten met blowen voor zijn mentale gezondheid. Dit vertelde hij erover.
1: Maar je gebruikt geen drugs of zo.
2: Nee, en nu ik dat niet meer doe... Ze bestaan is nog vervelender.
1: Hier rookt de jonkel.
2: Ja. En nu ik niet meer rook, zie ik pas wat voor mentale problemen ik heb. Dus ik denk, daarom rookte ik.
1: Ja.
2: Oh, het was zoveel chiller. Ja. Of ja, chiller, het was anders.
1: Ja. Ja.
2: Ik zeg nu, de voordelen van niet blowen is dat ik meer in contact ben met mijn emoties en scherper kan denken.
1: Ja.
2: En de nadelen van niet meer blowen is dat ik meer in contact ben met mijn emoties.
0: Yeah. Yeah. Luister de hele aflevering van Family Tea met Jay Francis via de NPO Luister app. Dit is ADF Antje samen met Karel, Zomerbloesje.

King of R&B. Wie vind jij dat het is? Chris of Usher? Ik heb in ieder geval een toepasselijke track ervoor. En zometeen speel ik dat ook met jou, de situatie soundtrack. Maar nu is Henkie T en KM met R&B shit. De Funix app staat open. NPO Luister app. Funix.

0: En drink jij je kraanwater? Of ben je zo iemand die gewoon water in de winkel koopt? Wilt er zo met je over hebben? Ook krijg je nog broederliefde met Tilo na de headlines. Maar eerst een request van Jordi, Dave en Tams met Raindance. Bij Phonics Finest, goedemiddag.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Syncopated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
0: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
2: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
5: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja, weet je
6: kijk.
2: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Human neemt je mee in een depressie. De 10-jarige Lisa wil haar vader beter begrijpen. Hij had een depressie en hij overleed. Joshua, zanger van Chef Special, weet hoe het is om depressief te zijn en deelt zijn ervaringen. Kijk morgen naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
10: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Phonics Finest met Jamie Joy.
2: Welke track past er bij de situatie die ik voor je heb? We gaan het zo checken. Eerst krijg je nog broerliefde van me naar Iris Star.
1: Your

0: staat er. Let dan even goed op.
1: De situatie soundtrack.
0: Ieder weekend ga ik op zoek naar een toepasselijke track bij een situatie. Dat doen we samen. En de situatie van vandaag is: er is in Nederland te veel PFAS gevonden in ons kraanwater. Met name in Rotterdam, waar ik woon, en in Amsterdam wordt deze waarde tot wel 3 keer toe overschreden. En schijnt het dus helemaal niet meer goed te zijn om kraanwater te drinken. Ik zelf drink echt heel veel kraanwater eigenlijk. Misschien jij ook wel. Maar ja, nu ben ik benieuwd. Wat vind je van deze situatie? Ik ben niet alleen benieuwd naar gewoon je mening, maar naar welke track past erbij. Welke track past nou perfect bij de situatie dat ons kraanwater gewoon niet zo goed voor ons blijkt te zijn? Ik hoor het graag van je in de NPO Luister app. De meest creatieve suggestie, die ga ik zo draaien hier bij Phonics.

0: hoeveelheid PFAS die er in ons water zit.
1: De situatie soundtrack.
0: Dat nieuws kwam er deze week naar buiten. Dat er tot wel 3 keer zoveel in Rotterdam en Amsterdam PFAS-waarde in ons kraanwater zit. En dat je dus beter geen kraanwater meer mag drinken. Onze Callie die ging de straat op.
2: Alleen maar water uit de kraan.
3: Ja, maar ik heb nieuws gezien dat er heel veel dingen in zitten. Dus ik weet niet of ik het blijf doen.
4: Uit een onderzoek van Greenpeace blijkt dat er in een gedeelte van het Nederlandse drinkwater te veel gifstoffen zitten.
0: Ja, is niet best. Mocht je het hele straatinterview willen checken, ga dan even naar de Instagram.

0: En ik hoor zo toek, toek, toek, toek, toek.
1: Oh god, dat is een van de gasten.
0: Dus ik ging achter de deur staan en ik zo, boe! Nee!
1: Dacht je dat je mij even kon pakken, maar dat was een van de gasten van zometeen. Ja, als je mijn Instagram story hebt bekeken, dan had je al kunnen weten wie vandaag langskomt.
0: Heb je het al geteased?
1: Nee, nou ja, zij had mij getagd in de story, dus ik dacht ik post het even met de luisterlijf. Het is geheim voor de mensen die alleen nog hebben geluisterd. Ik kan teasen dat het twee dames zijn geweest die naar een eiland zijn gegaan en... Er zijn wat spannende dingen gebeurd. Wie is verliefd op wie? Is er toch wel wat gebeurd in de avond? We gaan er zo meteen achter komen.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Je hoort het zo meteen in Chanel Checked Reality. En ik heb een toepasselijke track voor je. Oh. Frenna en Moula B.
1: Viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Oh, dit is mijn tune, hoor.

0: Are you a rich man?
1: Hoe laat moet rare jongen met een shotgun? Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en...

0: in de textielbak.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
5: Wat is er gebeurd?
6: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
5: China.
4: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen. Ja,
5: kijk.
4: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Zet je schrap voor comedy van wereldklasse. Mo Gilligan. De Britse sensatie komt naar Rotterdam en Amsterdam. Op 15 oktober in Rotterdam, op 16 oktober in Amsterdam. Dus, zin in een avond keihard lachen? Regel je tickets via mojo.nl/Mo Gilligan.

0: problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Chanel. Zometeen gaan jij en ik kletsen met Zoe en Lisa van Good Luck Guys. Dus heb je vragen? Drop ze in de NPO-luisteraptorizer naar Panamera. Your city, your city.

0: Mera. En Reality TV is het vol met knips, vol met edits. Maar wat is het echte verhaal? Iedere zaterdagavond is het weer tijd om samen met Tante Chanel de antwoorden te krijgen van jouw favoriete realitysterren. Jij bepaalt welke vragen ik aan hun ga stellen. Dus pak je NPO-luisteraar er alvast bij. Want ik zit hier met niemand minder dan Zoe en Lisa van Good Luck Guys. Ja. Dames, hebben jullie er een beetje zin in vandaag?
1: Ja, we hebben veel te bespreken. Dus dat wordt hartstikke leuk.
2: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Gaat het een beetje juicy worden?
1: Nou, we houden het nog een beetje bescheiden, hoop ik.
2: Maar nou, echt niet hoor. Niks bescheiden. Nee, doe mij niet aan. Nee.
3: Ik hou van je. Ik heb begraven.

0: er binnen. En ik vroeg mezelf af, dames, zijn jullie blij met jullie deelname aan Good Luck Guys? Of hebben jullie spijt?
1: Mag jij, wil jij beginnen? Of,
0: Lisa?
2: Ja, ik heb nooit erg spijt van, maar... Ja, het was wel wat pittiger dit jaar voor mij, ja.
0: Dat kan ik begrijpen. Je ex is natuurlijk op het strand, daar gaan we het zo meteen meer over hebben. En zo, ja, had jij spijt van je deelname of vond je het wel leuk?
1: Ik had zeker geen spijt, alleen ik schrok wel een beetje in het begin hoor, van mezelf. Omdat ik zo chagrijnig was. Dat vond ik wel een beetje jammer, maar ik heb geen spijt, dat niet.
0: Ja, want even een fragmentje van hoe jouw eerste 24 uur was.
3: Nou, ik denk dat ik vandaag wel, als iemand een grote bek tegen me hebt, dat ik iemand wel neer ga slaan. Maar ik ga me inhouden. Want het komt echt niet slapen, geen vreten.
4: Ik ben echt bloedchagrijnig. Ik ben nog niet eens 24 uur op het kamp en ik vind dat nu wel verschrikkelijk.
2: Oh my god.
1: Ja.
0: Maar waarom was je zo chagrijnig? Was het gewoon even acclimatiseren eraan? Of?
1: Nee. Ik zat met dingen ook in Nederland. Dat is natuurlijk niet goed te praten. Hè, want ja, het is alsnog niet goed. Dus daar zat ik heel erg mee. En ja, ik moest heel erg wennen. Ook. Nieuwe mensen. Ja, ik wist mijn god niet waar ik was, maar, ja, was begonnen. Maar goed. Uiteindelijk
0: is het
1: zakt
0: wel.
1: Het wel, ja. Ja.
0: Want het slapen daar, je hebt natuurlijk, mensen zijn aan het strijden om die bedden. Hoe moeilijk is slapen daar met bed en zonder bed?
1: Beide gewoon.
0: Beide is verschrikkelijk.
1: Ja, want je zit in het midden in de jungle. Ik ben echt heel bang voor insecten en beesten. Dus ik kon niet meer. Ik heb ook gewoon echt een paniekaanval gehad hoor. Dat ik dacht van nee, dit ga ik echt niet doen. Maar ja,
0: ja,
1: ik heb het toch wel gedaan. Op een gegeven moment bent het wel.
0: Want Lisa zat ook met die wespen, dat weet ik nog. En
2: ja.
0: Jij bent natuurlijk op Slangeneiland geweest. Tot nu toe Zoe en Kenzie Team Roze niet. Maar ik had wel echt het gevoel dat iedereen op Team Roze aan het azen was.
1: Ja,
2: was echt zo. Ja, dat was echt wel waar.
1: Ja.
2: Gewoon zwak, vieze meelopers allemaal.
0: Ja, Zoe, waar denk jij dat het aan lag?
1: Nou, ik denk misschien omdat... Ja, ik heb gewoon alles door. Dat is één. En twee, ja, weet je, ja, ik wil niet te veel praten. Maar dat. En ja, wij begonnen nog. Kenzie en ik begonnen niet zo heel lekker in het begin. Dus misschien daardoor ook.
2: Nee, niet heel lekker. Nee. Zeg maar gewoon niet.
1: Ja. Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, maar, gewoon niet.
1: Nee.
0: Uiteindelijk zijn jullie wel weer gewoon lekker naar elkaar toegegroeid.
1: Ja.
0: En Delano die stuurt in de NPO Luister app. Dit is een vraag die ik ook zelf had. Lisa, waarom heb je meegedaan als je ex-J meedoet?
2: Ja, ik wilde even op tv even vertellen hoe het echte verhaal natuurlijk was. En dat is natuurlijk wel het beste bereik wat je kan hebben. En ik wou gewoon zien hoe hij reageerde daarop.
0: Maar en wist je dat hij zou komen?
2: Nou, ik had wel vermoedens. Ik wist natuurlijk niet 100% zeker, maar... Eigenlijk wist ik het wel, ja.
0: Je had gewoon zo'n voorgevoel. En ja, we kijken allemaal vol spanning. Faisal zei in Good Luck Guys dit erover.
5: Of ze gaan het goed maken en Lisa wordt ook zwanger. En we hebben het Good Luck Guys baby nummer 2. Of Lisa gaat hem vermoorden. En bij allebei wil ik eigenlijk aanwezig zijn.
0: Ja, ik wil ook bij allebei aanwezig zijn. En ik heb vorige week van jullie Good Luck Guys collega's... Malgosje en Kenzie wat dingen gehoord over de lange nachten samen... Praten, daar heb ik zo meteen wat vragen over. En ik denk jij ook. Dus drop jouw vragen voor Lisa en Zoe in de NPO Luister app.

0: Be happy.
1: Ja, be oh, warm, happy. Ding.
2: Wat zei je?
1: Oh, warm. We hebben mij aan tafel Team Roze en Team Paars van Good Luck Guys. Give it up voor Zoe en Lisa.
3: Ja, ik vind het allemaal niet normaal.
4: Chanel checked reality.
1: En dames, ik vind jullie echt totaal geen types voor survivalen. Weet je, Lisa, jij lag dan op Slangeneiland te rennen bijna van een hoop wespen. Je hebt wel al eerder meegedaan. Heb je een beetje survival skills geleerd daar?
5: Ja, ik zat natuurlijk met Marco op een gegeven moment op Slangeneiland. En ik had ook helemaal geen telefoon en ook geen knappe mannen en zo. Dus ja, wat moet je dan doen? Dus toen ging ik maar een beetje vuur maken, proberen en zo. Ja, dus toch wel.
1: Dus inmiddels kan je wel vuur maken zelfstandig.
5: Ja, ja, dat is wel echt knap, want ik had nooit verwacht.
1: En zo, ja, ik had het idee dat je wel ook ijverig was op het eiland. Je wou graag dingen doen, dingen leren, op zoek gaan naar dingen. Wat heb jij daar geleerd?
6: Ik heb geleerd om vuur te maken ook. En ja, dat was eigenlijk een beetje. Ik was alleen maar gestrest. En ik weet eigenlijk niet zo goed. Nou, ik weet eigenlijk niet, wat heb je nou geleerd daar?
5: Ja, sorry, wou daar echt niet zijn.
6: Nee, ik wilde er best wel zijn hoor. Maar ik heb gewoon vuur gemaakt. En ik heb wel geleerd dat je wel moet schakelen als je daar bent. Want jij hebt toen wel gezegd tegen mij, ja, het wordt heftig.
5: Ja, ik zei
6: dat
5: het.
6: Dat heb jij tegen mij gezegd.
5: Ik zei, Zoe, buckle up, want het wordt wild ride.

0: achis te worden, naar huis gaan, net voor de jungle raad, want jullie misten bepaalde dingen.
1: Ja, dat was echt niet heel erg om naar huis te gaan, ik zeg eerlijk. Ik wil gewoon pizza.
2: Ik ook, ik wil gewoon lekker eten.
1: Ik wil hamburger en ik wil een tosti van de 7-Eleven.
0: Ja, wat was het eerste wat je at toen je terugkwam?
1: Luister, het eerste toen ik thuis was, ik heb gelijk een deken gepakt, ik heb kapsalon besteld. En ik heb echt gewoon mijn telefoon uitgedaan. Ik heb die kapsalon heb ik gewoon gegeten als een monster gewoon. Gewoon als een holbewoner, ja.
0: Ja, losgeniet of schat?
1: Ja, ik wil er bijna nog één bestellen. Ja.
0: En Lisa, wat heb jij gemist op het eiland? Wat was het eerste dat je at toen je terug was?
3: Ja, Jay kwam natuurlijk thuis en Jay houdt natuurlijk heel erg van Chinees. Dus ik had al van Chinees gehaald.
0: Ja. Maar kijk, jij komt uit Den Haag, toch?
3: Ja.
0: Ik ben dan heel nieuwsgierig welke Chinees het is. Is het Fat K?
3: Nou, ik kan dat natuurlijk niet zeggen, want ja, ik woon natuurlijk wel echt heel erg dichtbij in de buurt ook.
0: Oh, oké.
3: Dus dat kan ik niet zeggen, maar ja, het is wel een hele goede Chinees. Dat gaat hij niet meer vinden ook.
0: Dan weet ik genoeg. Hey, Lisa en Zoe en Kenzie. Kenzie vertelde me vorige week dat jullie cola van productie hadden gestolen. En dat jullie dan een voetblessure van Zoe hebben gefaked.
1: Ja, dat was niet waar.
0: Oké, leg uit. Wat is er gebeurd?
1: Ze zeiden het eerst, maar volgens mij hebben ze gewoon gejinxed of zo. Dus ja, ik heb geen idee. Maar ik had echt heel veel pijn aan mijn poot. Want ik had dus een insectenbeet en ik was blijkbaar allergisch. En mijn hele voet was opgezwollen. Dus ik moest allemaal speciaal zalf en zo. Dus op het moment dat hun zeiden van, doe jij alsof? Ik zeg, jongens, het is niet alsof. Oh ja, je bent echt grappig. En op een gegeven moment later zeiden ze van, oh, het is echt zo. Ik zeg, ja, het is echt zo. Kijk, moet je mijn been zien. Het was ik had zo'n olifant.
3: Ja, dat is wel
1: enkel.
3: Waar. Ja, dat is wel
1: ja, en op een gegeven moment begonnen bij één en twee dagen later, volgens mij, dan zie je ook in aflevering dat ik twee van die verbanden lijk op sokken, maar dat is het niet.
0: Oh jezus.
1: Ja, waren met twee voeten, ja.
0: Dus jij de beveiligers afleiden met je echte blessure en Lisa, jij en Kenzie zijn dus de cola gaan jatten. Hoe zijn jullie? Zijn jullie gepakt?
3: Ja, maar het was ook een hele hoge berg, zeg maar, waar we op moesten rennen.
1: Zo.
3: Ja, en we hadden al die blik zo in ons trui en ons t-shirt gedaan en we gingen rennen, maar we hadden even niet verwacht dat er iemand kwam, dus we schrokken ook nog. Dus de helft viel en zo en wij rennen. En iemand zei, ja, blijf staan. En wij zo, nee, no. En hij zo, I make a picture for the boss. Hij zo, yes, oké. Okay. Toen ging ik gewoon door naar ik dacht echt van, nah.
1: En ik ging echt stuk, want ik hoorde dus hun gillen. Ja. Ik dacht, is er een slag of zo? Ja. Yeah, ze komen. Ik zag al die zaklamp en zo. Want dat ligt er niet op een gegeven moment uit.
3: Ja, het was heel eng.
0: Hebben jullie een standje gehad van productie? Of,
3: ja, ze kwamen wel langs toen dat het niet meer mocht gebeuren natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk vonden ze het wel grappig. Want ze hadden dus die foto naar de productie gestuurd. En toen hebben ze daar wel echt lol op gehad. Want ze vinden dat stiekem natuurlijk eigenlijk wel leuk. Maar ja, het mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar ja.
0: Zoe, jij hebt ook wel eens Ex on the Beach gekeken, toch?
1: Ja.
0: Ja. We hebben Lisa Sage, de Psycho Queen van Ex on the Beach Double Dutch 5 in de studio. Ik ben echt een groot fan. En mijn favoriet moment is denk ik dat Elodie wraak wou nemen op Jamicia door te pissen in haar koffer. Maar plot twist, ze piste per ongeluk in jouw koffer.
3: Ja.
0: Hoe was dat voor jou? Want jij wordt wakker, je bent natuurlijk lam, want het is Ex on the Beach. En dan...
3: Ja, wat een ellende. Ja, het was denk ik 4 uur 's nachts of zo en... Ik was echt net aan het slapen. En ik word wakker gemaakt van, ja, dus in je koffer gepist. Dus ik dacht van, oh, door wie? Dus door Elodie. Maar ik denk, hè, ik heb toch helemaal geen ruzie met Elodie nu en zo. Dus ik naar beneden, dus ik naar haar toe. Ik zeg, heb jij mijn koffer gepist? Zegt ze van, ja, maar het was echt per ongeluk. Ik wilde niet in jouw koffer pissen, bla, bla, bla. Dus toen had ik het even zo gelaten. Ik dacht, nou, is goed. Maar toen later escaleerde de ruzie weer. Dus toen heb ik haar wel aangevallen. En toen hebben we haar koffer naar beneden gegooid. En nou ja, Jasmine is ook best wel pittig natuurlijk. En ik was vriendin met Jasmine. Dus we zeiden van, ja, we gaan nu natuurlijk haar kleren ook vies maken. Toen hebben we wodka en olie over haar kleding heen gegooid. Ja, dus ze was ook de volgende ochtend niet zo blij. Nee.
0: Maar wat doe je dan praktisch? Want je bent op Thailand op vakantie, op tv en... Je hele koffer zit onder pis. Al je kleding. Ja. Heb je dat dan zelf gewassen of zo?
1: Ja, dat vraag ik me
3: ook al. Nee. Ik zei ook al, het eerste we moesten in gesprek de volgende ochtend. Moesten we rustig praten met elkaar. Dus ik zeg, ja, ik vind alles prima. Ik zeg, maar ik ga die kleren niet pakken. Ik zeg, je moet echt een nieuwe koffer voor me kopen. Maar ze was wel gewoon heel lief. Zei wel van, ja, dat ga ik doen. Alleen, toen werden de kleren gewassen, zeg maar, in Thailand. En mijn kleren kwamen wel terug. Maar zij kreeg volgens mij kleren van iemand uit Thailand.
1: Nee, dat weet ik niet.
3: Ja, ik weet dat nog. Want ze zei echt van, volgens mij zei ze echt van, hè, dat zijn dan niet mijn kleren of zo. Toen was het volgens mij misgegaan ook nog of zo, ja. Dus maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk heel grappig achteraf. Maar op dat moment... Dat ik allemaal...

0: Maar kut.
1: Echt helemaal verschrikkelijk.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook even een vraagje voor jou, want ik wil even een soort interventie met jou doen.
2: Oh, wat dan?
0: Oh god.
1: Nou, je bent zo'n mooi, leuk, lief meisje.
2: Oh, dat vind ik echt lief.
1: Dan ga je naar Good Luck Guys. Ja, en dan word je verliefd op Elias.
2: Ja, dat vind ik daar mijn liefste van mijn leven, jongens. Het is ongekend. Het is hier live. Jongens, ik heb hem gevonden. Geen Paradise Hotel, maar Good Luck Guys. Ja, het is echt niet te geloven. Ik kan er niet van slapen. Ik eet niet meer.
1: Ja. Zometeen hoor je er alles over. En jij kan natuurlijk nog steeds jouw vragen voor Lisa en Zoe droppen.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Ja, de nieuwe van Kevin hier op Phonics. En in de NPO-luisterapp. Ja, er stromen alleen maar vragen binnen over Good Luck Guys. En een onderwerp dat toch best wel vaak naar boven komt, is de romantische spanning tussen Zoe en Elias. Luister even mee.
2: Je bent zo tering-egoïstisch.
3: Nou, het bed was eigenlijk ook meer voor Jay.
2: Ja, Jay heeft heel veel pijn aan zijn
3: maar
2: rug.
3: Maar we moesten ze per twee geven.
2: Dus daarom heb ik het bed gegeven. Gewoon uit liefdadigheid, omdat ik wel iets menselijk in me heb. En dat jij dat nu je hebt, ja, dat is wel te zien.
4: Trading, misschien is zo wel een beetje verliefd op mij. I don't know. Ik hoop het niet, want ik staal niet op haar. Maar ik denk dat zij zich gewoon een beetje gedomineerd voelt.
5: Chanel checkt reality.
1: Ja, Zoe, hoe groot is de liefde die je voor Elias hebt?
6: Ja, enorm. Ja.
1: Ja.
6: Echt niet normaal.
1: Het is echt de liefde van je leven. Ik zie dat het ervan afspuit.
6: Het is, ik ken er niet van slapen. Nee. Weet je, ik vind het wel lachwekkend, want hij zegt dat ik een beetje verliefd op hem ben. Maar volgens mij, weet je wat ik altijd zeg? Wat je zegt bij jezelf. Dus ik weet niet waarom hij in godsnaam dat boven haalt. Maar hij had gewild dat ik verliefd op hem was. Want ik ben echt niet geïnteresseerd.
1: Nee, dat is fijn dat we daar duidelijkheid over hebben. Maar ze hadden ook best wel veel over jou te zeggen in die podcast van
6: ja,
1: hem. Hè?
6: Die
1: wat hadden ze te zeggen?
6: Ja, dat ik blijkbaar schreeuw tegen mensen of tegen mannen die ik leuk vind of zo. Zoiets dergelijks. Wat zeiden ze nou eigenlijk? Ik weet niet eens meer.
7: Maar, ja, die je niet kan krijgen.
6: Ja, dat niet kan krijgen. Zij schreeuwt of zij blaft of weet ik veel tegen mannen die ik niet kan krijgen. Dat was het eigenlijk.
1: En
6: jongens, als jullie luisteren, als ik naar je schreeuw of blaar, dan wil ik je graag. Bij deze.
1: Dus, en ze zeiden ook nog dit over je in de show.
8: Bol afgaan, man. Die sporting, man.
4: Op een dag ga je toch terugzitten met dan echt mijn bezoekers. Zoals altijd.
8: Ze hebben zware borderline, maat.
4: Ja, bro. Die is echt...
8: Ziek, man. Deze is nog zieker dan Lisa, maat.
1: Ja, je hebt zware borderline volgens hem.
6: Ja, blijkbaar. Ja.
1: Erger dan Lisa.
6: Ja, nou ja, we hebben elkaar wel gevonden.
7: Ja,
6: dus,
7: borderline zusjes.
6: Ja.
1: maar dit moet toch ergens vandaan komen? Heeft hij met jou geflirt?
6: Met wie?
1: Met jou. Elias met jou.
6: Jawel.
1: Oh, Lisa, vertel.
6: Nee, mag ik even wat zeggen? Toen ik ruzie had met Kenzie, of tenminste, ik weet niet eens
1: wat. Oh, wacht, daar heb ik een fragmentje van.
9: Dat je dan afstormt richting de zee en zegt, ik ben boos, vind ik een beetje kinderachtig.
3: Maar op wie ben je boos eigenlijk?
10: Ik heb even geen zin.
11: Ja, hier heb ik toch ook niks aan. Dit bedoel ik.
12: Gewoon heel teleurgesteld om het duo.
13: Ik voel gewoon dat ze me gewoon niet leuk vindt. Ja, dat vind ik gewoon jammer. Want ik heb wel gewoon mijn best gedaan.
6: Oh, wat lelijk.
13: Die stopte ik gewoon helemaal.
1: Ja, je was een beetje geëmotioneerd. Ging zo helemaal à la een muziekvideo bij het strand zitten bij het water. En dan even uithuilen.
6: Dat was al een van de zoutzak. Het zag er echt niet uit.
1: Wat is daar gebeurd dan met Elias?
6: Wat zeg je?
1: Ja, wat is daar dan gebeurd met Elias?
6: Ja, oké, dat ga ik nu uitleggen. Kenzie, Faisal en Lisa gingen weg. En toen kwam Elias even polshoog te houden. En die zei van, nee, maar maak je niet druk. Vertrouw me maar. En het komt goed. En ik ga er ook voor zorgen. Zo praat hij. Ja. En ik had echt wel, ja, met gewoon lieve meid. En je moet niet geen zorgen maken. Komt allemaal goed. Champagne puppies bij. Nou, dat heb je niet gezegd. Maar je snapt wat ik bedoel. En toen dacht ik, okay. En er is dus ook een stukje dat ik op die veranda zit. Dat weet jij. Mm-hmm. Dat ik daar zit. En dat Elias naast mij staat. Dus toen ging al, hè?
7: Ja.
6: En toen zei ik van, ja, jullie hebben sowieso tegen elkaar gesproken. En toen zei ik, ja, wel getroost of zo. Kind of.
7: Ja.
6: Ja, maar ja, ik weet nog niet of het nou flirten was. Maar
1: Lisa, hoe denk jij erover? Was het flirten?
7: Ja, ik denk het wel. Wij zaten een beetje zo te kijken zo de hele tijd.
6: In het begin?
7: Ja, ik vond dat wel hoor.
6: Oh, ik had niet.
7: En ook met dat bed, dat stuk dat hij jou wil aanraken. Zo.
6: Ja, dat
7: ja,
6: is wel een
7: ja,
6: meekrijg.
7: Ja,
6: meer dan ik.
7: Ik zie alles,
6: maar hij luistert wel.
1: Ja, hij luistert wel. Wacht, ik heb hier daar ook een fragmentje van. Dat is deze.
2: Je kunt hun toch gewoon één bedje geven? Doe niet zo'n diva-gedrag.
4: Ben je nou tegen mij bezig?
2: Ja, je kan toch gewoon één bedje geven?
4: Nee, ik ben toch gewoon aan het
2: praten. Drie dagen lang hebben ze op Slangeneiland gezeten. Ik kan hun een bedje geven. Doe niet zo moeilijk. Iedereen is verdeeld nu.
7: Ja?
2: Doe niet zo lang.
4: Ja, pak maar, want dit is
7: okay,
4: niet normaal.
7: Ja,
2: wat nou niet normaal?
6: Hij doet het wel.
1: Hij luistert wel.
6: Hij luistert wel. Ja. En dit is niet de derde keer.
7: Ja, het is echt zo.
6: Ja.
7: Ja. Dus Eileen.
1: Zoe.
7: Ja.
1: Natuurlijk in het programma staat het ook. Er staat realityster en zangeres. Dus ik dacht, het is ook wel leuk om even een nummer van jou te draaien.
6: Oh, dat vind ik zo lief.
1: Dit is niet naar huis van Zoe Gentle.
7: Yay. Oh, dat...

0: zit ik met twee queens in de studio. Eentje is psycho en de ander is heel erg eng. Tenminste, dat zegt ze zelf. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Lisa en Zoe van Good Luck Guys.
1: Hey.
0: En jij kan natuurlijk ook nog steeds jouw vragen voor hun droppen in de NPO Luisterapp.
2: Chanel checked reality.
0: Ja, Lisa, er komen natuurlijk best wel veel vragen over jou en Jay in de NPO Luisterapp binnen. En specifiek over dit stukje in de laatste aflevering. Luister even mee.
3: Ik ga blinddoeken vandaag.
4: Kun je het iemand houden?
5: Meelopen!
6: Meelopen is je moeder, ja.
7: Je mag meelopen je moeder.
8: Ja, ik zei dat.
7: Wat ga je op haar moeder praten?
8: Ik pik dat niet. Met dat Nee, niks stil. Jij hebt het allemaal
6: Als om mijn kappen te schelden.
8: Ik scheld daarmee, ik wil.
6: En ik zeg je moeder dat ze minder erg dan je kappen te schelden.
9: Hou je vingers en vijf op
10: de dek. Lisa wil die knop krijgen dat zij een beetje koekoek hoort. Dan gaat het snelbaar.
6: Hallo.
0: Voor hoe het voor mij overkwam, weet je, ik zie natuurlijk op tv zo'n klein geëdit stukje vanuit meerdere hoeken. Hij was gewoon nog bezig met zijn proef en hij kwam jou redden uit de beef? Of hoe ging dat?
11: Such a gentleman.
12: Ja, nou echt niet hoor. Nee, ja, kijk, weet je wat het is met Jay? Kijk, hij wil het niet laten zien op beeld. Maar hij is gewoon niet over mij heen hoor.
0: En dat zag ik wel daar.
12: Ja, dat laat hij dan zo een beetje zien. Maar ja, hij vergeet hier weer even de camera's, denk ik. Maar ja, anders zou hij toch willen dat ik vecht, want dan moet ik naar huis.
0: Ja, dat dacht ik dus ook.
12: Dus, en als jij niks om mij geeft, dan vind je het toch niet erg als ik in een gevecht beland.
11: Dat is waar.
0: Als je er echt klaar mee bent.
12: Ja.
0: Zoe, was het precies zo hoe ik het zag? Hij kwam gewoon naar haar toe rennen met proef.
11: Het was een soort van, ja, GTST of zo.
12: Nee. GTST.
13: Ik zat er echt bij. Ik zei helemaal niks. Ik had echt mijn mond gehaald. Ik denk, wat gebeurt
12: er? Ik zag jou ook echt zo.
13: Ja.
12: Freeze. In beeld. Later.
13: Ja. Nee. Dat was vrede op aarde. Want ik was helemaal geswitcht. En nu kwam het natuurlijk terug. Dus ja, dat was natuurlijk een hele rare combinatie. We waren de rollen verwisseld. Maar goed, ja, ik vond het een beetje gek of zo.
12: Ja.
13: Denk ik, ja, je wilt zo heel graag naar huis. Ja, en dan hou je er wel tegen, soort van. Want ja, als jij hem had geslagen, dan was je eruit geweest.
12: Ja.
13: Want dat mag niet.
12: Nee, dat mag niet. Je moet absoluut gelijk naar huis, ja.
0: En zo, je zei ook tegen mij van, ik ben een beetje de bemiddelaar van het kamp. Ik was de psycholoog daar. Hoezo was dat zo?
13: Ja, hoe moet ik dat zeggen? Nou, ik in het begin vond ik Jay heel aardig. En we hadden ook gewoon gesprekken over Lisa. En we zeiden, nou joh, maar waarom ga je nu met elkaar praten? Want dat is voor jullie allebei goed. En dan kun je het allebei laten rusten. En het is gewoon fijn, want het is gewoon fijn om met te spreken over wat er is
0: gebeurd. Dat het gewoon klaar is, uitgesproken.
13: Het is gewoon klaar. Ja, het is ook zo. Ja, dit en dat. En nou, dan ging dat gebeuren. En dan kreeg ze weer ruzie. En dan weer niet. En dan weer wel. En ik ben echt, ja.
0: Op een gegeven moment was psycholoog Zoe ook moe. Dat begrijp ik. Maar ik wil nog even wat bespreken. Want Harry stuurt in de NPO Luister-app. Vorige week vertelde Malgorsa hier dat Jay de val heeft misbruikt van zijn armen. Toen ging hij naar het ziekenhuis. Zoe, geloofde jij hem eerst?
13: Ik geloofde hem wel eerst, moet ik zeggen. Maar achteraf niet meer. Want,
0: hoezo?
13: Ja, hij kon, op een gegeven moment kon hij zo zich op, weet ik veel. En hij deed allemaal zo.
12: Ja, het was zo fucking nep.
13: Ja, zo
12: fucking nep.
0: Lisa, jij was er natuurlijk niet bij, maar je bent wel bijgepraat. Je hebt hem de dag erna gezien. Hoe kwam het over op jou?
12: Ja, ik ken hem natuurlijk heel goed. En ja, ik zag gelijk dat het nep was. En je ziet het uiteindelijk ook in de aflevering. Kijk, hij trekt ook aan mij en aan Vijssel. Ja. Hij zit dat spel, hij zit die planken te gooien als het niks is.
0: Hij houdt echt tegen met die
13: moment,
0: armen.
13: Ja. Op dat moment toen dacht ik, oké, Zoe, je bent echt zo naïef als de pest. Stop hiermee, want hij is gewoon, dit is gewoon geouwer.
12: Ja, tuurlijk. Ik kan niet
13: ik ken hem helemaal niet. Hij kan wel heel goed manipuleren, hoor, moet ik zeggen.
12: Ja, het is echt een acteur. Het is echt een acteur.
13: Hij kan echt letterlijk een GTST.
0: Ja, echt een acteur, maar ergens denk ik ook, wat voor figuur is dit?
14: Lisa wil eigenlijk horen dat Jay is vreemd gegaan, of in ieder geval gewoon een excuus. Kijk, ik denk als dit gaat om Cristiano Ronaldo of David Beckham of zo, schat, doe je ding. Maar dit gaat echt om iemand zonder huis en zonder auto.
0: Iemand zonder huis, zonder auto. En dan heb ik ook nog begrepen dat jij Good Luck Guys vorig seizoen zijn deelname voor hem hebt geregeld.
12: Klopt, ja.
0: Waarom?
12: Nou, hij heeft inderdaad geen rijbewijs, hij heeft geen auto, hij heeft ook geen huis inderdaad. Maar ja, buiten dat, ik moest altijd alles ook regelen voor Jay. En hij wilde heel graag ook programma's doen. Maar door zijn verleden was het niet altijd even makkelijk. Dus ik ben toen bij Prime gaan praten. En ik heb gezegd van, ja, geef de jongen gewoon een kans. Want die gaan wel zien dat het wel mee gaat vallen en zo. Maar het was natuurlijk niet zo. Maar ja. En als je dan het gore lef hebt om vreemd te gaan, ja, sorry, maar erger kan eigenlijk niet natuurlijk, hè? Het is wel
0: ik
12: echt heel vies.
0: Echt gestort. Jij hebt gewoon voor hem geregeld dat hij daar kan zijn. En dan gaat hij daar gewoon Ja. Oh, wat verschrikkelijk. Ik heb wel één laatste vraag. Wie is meer psycho, jij of Jay?
12: Ja, mensen denken altijd ik. Alleen, ik ben gewoon zoals ik ben. Dus ik ben open psycho. Dus hoe ik nu hier zit, ben ik ook echt. Maar Jay is zeg maar eng psycho. Hij is een beetje de Joker. Dus hij doet zeg maar de buitenwereld zo heel leuk. Tot de deuren dicht gaan. Dan kan het wel eens heel anders zijn, ja.
0: Nou, heb jij nog meer vragen voor Lisa en Zoe van Good Luck Guys? Dan moet je gewoon je NPO-luisteraar erbij pakken en onze berichtje sturen. En deze gaat uit naar Jay.

0: Nee, er hangt een vooroordeel over realitysterren. Weet je, dat ze niet altijd de slimste mensen zijn. Daar ben ik het zelf totaal niet mee eens. En vandaag gaan Zoe en Lisa van het programma Good Luck Guys het aan jou bewijzen. En jij kan ze helpen.
1: Chanel checkt reality.
0: Ja, Lisa en Zoe hebben zometeen jouw hulp nodig. Dus pak je NPO Luisterapp er alvast bij. Dames, hoe zit het met jullie algemene kennis?
2: 0,0. Nee, ik ben heel slecht.
3: Ja.
2: Daarom verlies ik ook altijd met 30 seconds of zo.
3: Ja, ik vind sowieso, als die spanning er komt, dan kan ik wel niet meer nadenken. Is dat sowieso wel error, maar nee, ja. Ik heb van sommige dingen wel verstand, maar ook wel van heel veel dingen niet. Nee.
0: Nou, zometeen gaan Zoe en Lisa tegen elkaar strijden door middel van een kennisquiz van 5 vragen. Alles komt te pas. Een klein beetje rekenen, algemene kennis, spellingsvraag en natuurlijk, want we zijn op de radio, een muziekvraag.
2: Ja, misschien kan ik, dat maak ik nog wel een beetje kans met mijn rekenen.
3: Oh. Nee.
2: Rekenen maar
3: niet. Je zegt gewoon nee. Nee. Nee.
0: Nou, jij kan ze dus helpen, want als Zoe of Lisa een vraag niet weet, dan mag jij het antwoord voor ze geven. Dus laat even weten wie je wilt helpen in de NPO Luister-app. Ben je team Lisa of team Zoe? Lisa, waarom moet iemand in jouw team komen?
3: Ja, het is altijd gewoon gezellig, weet je wel. We kunnen altijd een wijntje doen of zo. Ja.
0: En Zoe, waarom moet iemand in jouw team komen?
2: Ja, ik zat beter niet aanraden. Nee, grapje.
3: Ja, zeg iets. Ja.
2: Nee. Ik ben heel gezellig. En,
0: ja, ze zijn heel gezellig, maar ze hebben jullie hulp nodig.
2: Ik ben al gezellig.
3: Ze zijn
2: bepalen. Oh, en ik kan zingen. Ik kan voor je zingen.
0: Zoe zal voor je zingen als ze wint. Maar jij gaat bepalen wie wint. Dus drop team Lisa of team Zoe in de NPO Luister-app.

0: keiharde actiefilm.
1: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
0: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
2: Wie de fuck is die gast?
0: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
3: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
3: Wat is er gebeurd?
4: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
3: China.
5: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
6: Nee, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zussen.
7: Ja, kijk.
5: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Team Lisa of Team Zoe, drop het in de NPO Luister app. Zometeen een kennisquiz van 5 vragen naar Mami van Becky G.
2: Tante Chanel, vraag Camille Goudou, alles goed?
3: Yo, Joe, what's good?
4: Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: Ik zit hier met de echte mami, namelijk Lisa van Good Luck Guys en Zoe. En er hangt dus best wel een vooroordeel over realitysterren. Ze zijn niet de slimste mensen. Nou, daar ben ik het zelf niet mee eens. En Zoe en Lisa van Good Luck Guys gaan het vandaag voor jou bewijzen. Het is tijd voor een kennisquiz van 5 vragen. Maar de Vanix-luisteraar gaat deze dames helpen.
1: Chanel checkt reality.
0: Ja, Zoe, in jouw team zit Caitlin. Hi Caitlin.
2: Hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hey Caitlin, ben je een beetje slim?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, nou dan we gaan kijken wie in Lisa's team zit. Dat is Nikki. Nikki, hoi.
4: Hallo.
0: Hey Nikki, heb jij een beetje algemene kennis?
4: Yes.
0: Nou, dan gaat het wel goed komen. Dames, zometeen krijgen jullie 5 algemene kennisvragen. We hebben voor alles wat, zodat we echt jullie kennis testen. We hebben iets muzikaals. Rekenen, een woordspellen en een algemene kennisvraag. Als ik de vraag stel, mogen jullie niet gewoon het antwoord schreeuwen. Je moet je naam zeggen als je het antwoord wil geven. Dus dan hoor je Lisa of Zoe. De persoon die als eerste zijn naam zegt, die mag antwoord geven. Geef je nou antwoord en je antwoord is fout, dan is de hulplijn aan de beurt. Dus okay. Geeft Lisa antwoord en het is fout, dan is Nikki aan de beurt. En geeft Zoe antwoord en het is fout, dan is Caitlin aan de beurt. Maar, stel je voor je zegt zo snel mogelijk je naam, moet je wel echt het antwoord weten. Je mag niet zeggen ik weet het niet, want dan is automatisch de andere persoon, het andere team, weer aan de beurt.
2: Okay.
0: Je krijgt max 5 seconden om te antwoorden als je je naam hebt gezegd. Zijn jullie ready?
2: Ja.
0: Oké, nou dan gaan we spelen.
5: Oh, ik ben slecht dinger.
0: Nou, we beginnen eigenlijk met 1 fragmentje muziek. Ik wil weten, wie is de artiest achter dit nummer? Oh.

0: Zoe, vertel maar. Ja, dat is de way it is, toch?
1: Ja,
0: ik weet de tekst niet. Of tenminste, ik weet de artiest niet.
1: Nou, dan mag je hulplijn. Caitlin, weet jij wie het was?
2: Dit is Tupac.
1: Oh, dat is helemaal goed.
0: Ja, dat is slecht zeg.
3: Ja, ik was ook helemaal even uitgezoomd.
1: Jij was helemaal...
3: Ja, ik zat alleen maar te focussen. Wat hoor ik nou?
1: Nou, Lisa, in de show zei je dat je heel veel moeite had met het woord immuniteit.
3: Ja.
1: Kan je het één keer proberen te zeggen?
3: Immuniteit.
1: Oh, nou, hij ging best wel goed. Oh, de vraag is, wie van jullie kan het woord immuniteit voor mij spellen?
3: Lisa.
1: Lisa, ga maar.
3: I. M. U. M. I. T.
1: Wacht, ik heb een vraag. Zei je, M, zei je één M?
0: Ja.
3: Ja.
1: Dan is hij helaas fout. Ja, dan mag Nikki je helpen. Nikki, kan jij immuniteit voor me spellen?
4: Kan het. I-M-M-U-N-I-T-E-I-T.
1: Ja, nou. 1 puntje voor Lisa, 1 puntje voor Zoe. En dan hebben we een algemene kennisvraag. Van wie was de uitspraak I have a dream?
0: Oh, Zoe.
1: Zoe, vertel maar.
0: Nou, ik ga nu wat zeggen, maar ik durf het niet, hè?
1: Zeg het maar gewoon.
0: Stevie Wonder?
1: Nee. I have a dream, Stevie Wonder. Caitlin, weet jij van wie de uitspraak I have a dream was?
3: Stevie Wonder.
1: Shout out.
5: Martin Luther King.
1: Dat is goed.
3: Jeetje.
0: Maar ik denk, I have a dream. Ik denk, Wonder.
1: 1 punt voor Zoe. Oh, nee. 2 punten Jezus. Voor Zoe. 1 punt voor Lisa. En dan gaan we naar de rekenvraag. Ik heb een rekensom voor jullie. Dat is namelijk, wat is 12 keer 12?
3: Lisa.
1: Lisa, vertel maar.
3: 144.
1: Dat is helemaal goed.
3: Oh,
1: het staat gelijk.
3: Rekenen, ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Het staat gelijk. Het is, we zijn bij de laatste vraag. Dit is het winnende puntje.
0: Oh.
1: Een vraag over een actualiteit. En dit is een voetbalgerelateerde vraag. Tegen wie speelde Nederland afgelopen donderdag in de Nations League?
0: Zoe. Duitsland.
1: Dat is helemaal goed. Vandaag de grote winnaar is. Vandaag kroon ik jou tot de slimste realityster van Nederland.
0: Heb ik eindelijk eens gewonnen.
1: Caitlin, nou moet ik wel zeggen dat het wel meer jouw winst was. Caitlin?
5: Ja, ik vind dat ik ook wel een beetje shine mag pakken.
1: Ja, Caitlin heeft wel de meeste vragen.
0: Ja, goed gehad. Dat is ook zo. Caitlin, heel erg bedankt. Zonder jou had ik het gewoon niet kunnen doen.
3: Ja.
5: Graag gedaan.
1: Hey Nikki, dankjewel voor je tijd, hè.
4: Geen dank, geen avond.
1: Fijne avond, doei, doei. En jij kan nog steeds vragen voor Lisa en Zoe van Good Luck Guys droppen in de NPO Luister. Want zometeen gaan we het hebben over het geneuk op het eiland.

0: Maak me niet heet. En het gaat een beetje heet worden in de studio. Want ik zit vandaag hier met de enige echte Zoe en Lisa van Good Luck Guys. En op het eiland vond een speciale reunie plaats tussen Lisa en haar ex Jay. En dat klonk zo.
1: Ga je nog een keer toegeven of niet?
2: Nee. Ik heb geen seks gehad, vriendin.
1: Ja, jij hebt ook fout gemaakt. Bla, bla, bla. Maar jij bent degene die hebt net een neuk hiervoor. Kijk, niet echt hoor.
3: Chanel checked. Reality.
0: Ja, Lisa Faisal zei in de show... Ik heb het van een vriendin van Jasmine gehoord dat Jay met Naomi daar heeft lopen rampentampen. Hoe heb jij het gehoord? Dat vraagt Sarah in de NPO Luister-app.
4: Ja, ik heb het gehoord van Jasmine zelf. Ja, dus wel pas heel laat. Maar ja, van wel van haarzelf, ja.
0: Oh, en hoe wist... Want zij deed mee aan het seizoen. Heeft ze dan zelf gehoord of...
4: Elias heeft het haar verteld. Ja.
0: De beste Mattie van Jay heeft dus verteld aan Jasmine dat het is gebeurd. En die heeft natuurlijk gezegd dat mag je niet zeggen.
4: Ja, ja en... dat klopt. En Jasmine wilde het niet zeggen omdat ze dan mij geen pijn wilde doen. En hoopte dat het goed zou komen gewoon tussen mij en Jay. Maar ja, dat was niet helemaal gelukt.
0: Dat is niet helemaal gelukt. Maar nee. Ik vraag me dan wel af, hè. Want ik kijk het programma. Jij zegt in de quotes de hele tijd, ik wil wraak nemen op Jay in dit programma. Maar wat was je planning? Gewoon winnen en dan is het klaar of zo?
4: Nee, ik wilde ook wel echt op tv laten zien dat hij een hele andere persoonlijkheid is dan dat hij zegt dat hij is. En ook wel een beetje het uitlokken natuurlijk dat hij gewoon een vreemdgaande is. En dat hij zegt dat hij over me heen is, maar dat het niet zo is. Want in Nederland zijn er nog wel dingen gebeurd die Naomi denk ik niet weet. Ja.
0: Kan je daar een voorbeeldje van geven?
4: Ja, ik was bijvoorbeeld in het begin ook aan het daten en zo. En dan kwam hij naar dezelfde plekken, omdat hij boos was.
0: Oh,
4: en,
0: ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar je wou dus eigenlijk op beeld zichzelf voor schut laten zetten. Dat is een beetje wat ik eruit begrijp.
4: Ja, ik wou hem gewoon uitlokken dat hij natuurlijk gewoon zijn echte gezicht ging laten zien. Ja.
0: Want in Jay zei dit in Good Luck Guys, hè?
1: Hé, hey, ik ben degene met de messen, hè? Niet you.
2: Geef het toe. Want hoe reageerden ze?
5: Heftig, met een mes achter me aangegaan in het huis, alles, man.
1: Kunnen we echt vertellen wat er echt is gebeurd?
0: Ja, kan je maar vertellen wat er echt is gebeurd?
4: Ja, het is al eerder geëscaleerd, zeg maar, een paar dagen voordat het helemaal uit was. Toen heeft Jay zelf een mes getrokken.
0: Wat?
4: Ja, en die heeft ook Faisal geraakt.
0: Hij heeft Faisal... Kan ik zeggen dat hij Faisal heeft gestoken?
4: Ja, soort van wel. Hij schrok er wel zelf heel erg van achteraf. Maar Jay is gewoon super agressief. En kijk, wat Jay zegt. Ik wil zeggen niet dat ik heilig ben. Maar het een mes achter hem aanrennen. Kijk, hij heeft wel zeg maar bepaalde dingen bij mij gedaan. En ik ga er niet te diep op in. Maar laten we zeggen.

0: dat hij wel Los Angeles ook heeft.
1: Ja, ik heb wel eerder een video van jullie daarover gezien online. En ik vraag me af, dit is gebeurd. Heb je Jay wel eens eerder betrapt op vreemd gaan?
0: Ja, ik heb, er waren wel wat roddels over Janie. En ik heb toen Janie ook gebeld. En ik heb het haar gevraagd of het zo was. En zij heeft tegen mij gezegd van niet. Alleen in elk interview zegt ze van wel. Dus ik weet het niet zeker. Ik heb nooit bewijs gevonden. Maar ja, ik vind het toch wel apart dat zij het zo blijft volhouden online. Ja.
1: Oké, en even een catch-up voor de mensen die luisteren, die misschien niet het verhaal helemaal weten. Lisa en Jay waren 5,5 jaar samen, verloofd. Jij hebt geregeld dat hij mee mocht doen aan het vorige seizoen van Good Luck Guys.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk allemaal gebeurd met Naomi op het eiland. En hij komt terug in Nederland. Zei hij in één keer, Lisa, dit is gebeurd, het is uit?
0: Nee, eigenlijk kwam hij thuis en ik had gewoon inderdaad eten gehaald. En het was eigenlijk gewoon heel gezellig en hij had me gemist. En eigenlijk leek het allemaal gewoon heel normaal, alsof we gewoon weer verder gingen met ons leven. Tot na een paar dagen, ja, je voelt het als vrouw gewoon wel, weet je. Dat er iets niet klopt, toch? En maar ik dacht, ja, ik moet niet zo paranoia doen misschien. En toen al uiteindelijk had mijn buurvrouw dus gehoord dat hij met Naomi aan het bellen was. Ja, en dat ze het ook echt over hadden van dat Jay zei van ja, je mag echt nooit contact zoeken met Lisa. Want als ze erachter komt en dit en dat, dan wordt het echt, ik ben echt bang voor haar reactie. Wat ze dan gaat doen en dit en dat, ja.
1: En toen heb je hem aangesproken en dat is natuurlijk ook niet heel makkelijk gegaan, denk ik.
0: Nee, ik heb hem aangesproken. Ik zei, geef je telefoon maar. Want ja, ik wil zien met wie jij hebt gebeld. Nou, wou natuurlijk absoluut de telefoon niet geven.
2: Maar dan weet je al genoeg.
0: Ja, toen liep het wel uit de hand. En toen heb ik hem uit huis gegooid, ja.
1: En toen is hij dus bij Naomi gaan wonen. Dat zei je volgens mij ook in het programma hier.
3: Hij blijft doen alsof hij zogenaamd verliefd is geworden.
4: Ja, maar weet je wat
3: het is? Hij is gewoon vreemd gegaan. Daarna is hij door mij uit huis gezet. En toen zocht hij een woonplek. En dat was bij Naomi.
1: Ja, Koos Dakloos is toen bij haar gaan wonen. Maar ja. Even zonder grap, hè. Want dit lijkt mij echt super traumatisch voor je om mee te maken.
0: Ja, het was wel echt heel heftig. Want in de periode voordat Jay ging, zat ik niet zo lekker in mijn vel. Ik had heel veel paniekaanvallen en zo. Dus voordat hij wegging, had hij een hondje voor me gekocht. Zodat ik niet helemaal alleen was.
1: Oh.
0: Omdat ik heel veel moeite had op het moment om alleen te zijn. Maar ik dacht, ja, het is goed voor de toekomst toch, als hij ook programma's doet. Maar als iemand dan natuurlijk terugkomt. En die klap was zo ontzettend hard. Het enige wat ik kon doen was eigenlijk de kotsen en uitgaan. En dat heb gewoon maanden zo geduurd. En daarna ben ik er wel overheen gekomen. Maar de eerste maanden was wel echt, echt heel heftig. Ja.
1: Dat kan ik me voorstellen. En dan weet je, dit gebeurt in je privéleven. Dan weet je ergens ook over een paar maanden komt dit op tv. Heel Nederland gaat het weten. Hoe was dat voor jou? Heb je het seizoen kunnen kijken of überhaupt willen kijken?
0: Ja, ik heb wel stukken gezien, maar ik werd er gewoon zo misselijk van. En mijn hart ging natuurlijk echt tekeer, elke keer als ik het keek.
1: Het is natuurlijk echt een trauma geweest.
0: Ja, het is natuurlijk heel raar als je natuurlijk verloofd bent. En je denkt, oh leuk, mijn vriend gaat naar het programma. En je gaat kijken uiteindelijk. En het gaat gewoon alleen maar over vreemd gaan en dit en dat. Ja, het is wel heftig. Ja.
1: Ja, het lijkt me echt heel raar om elkaar dan weer te zien. En het voelt dan een beetje vertrouwd, want je kent elkaar. Maar het voelt ook raar. Maar als we Faisal moeten geloven, was het een beetje te vertrouwd.
4: Dat was gewoon zo romantisch.
0: Op een gegeven moment ging iedereen een beetje naar bed. En wij bleven eigenlijk gewoon zitten praten.
5: Ik mis echt eten samen bij de Chinees.
4: Bij de Chinees
5: en zo.
4: Ja.
5: En Gucci Pommy mis ik ook. En ik miste jou ook wel echt. Phoenix. Chanel.
1: Ja, zometeen hoor je er alles over. Drop je vragen in de NPO Luister-app.
6: Wat zeg je, man?

0: Zoe van Good Luck Guys zitten nog steeds bij mij in de studio. Ja. En jij kan ze vragen stellen in de NPO Luister-app. En misschien de meest gestelde vraag is... Wat is hier allemaal besproken?
1: Het was gewoon zo romantisch.
2: Op een gegeven moment ging iedereen een beetje naar bed. En wij bleven eigenlijk gewoon zitten praten.
3: Ik mis echt eten samen bij de Chinees. En Gucci Pong mis ik ook. En ik miste jou ook wel echt.
4: Chanel checked reality.
0: Ja, Lisa, iedereen wilt weten. Wat heeft Jay allemaal tegen jou gezegd nadat Faisal jullie alleen liet?
2: Ja, op een gegeven moment zaten we dus zo. En eerst een beetje ongemakkelijk, want we zaten natuurlijk ineens samen. Dus een beetje gek. En op een gegeven moment gingen we toch een beetje praten en zo. Toen zei hij, ja, waar is het nou misgegaan en zo. Ik zeg, ja, waar is het nou misgegaan?
0: Je bent misgegaan.
2: Bij jou, weet je wel. Maar oké.
0: Okay. No shit.
2: Ja, dan zeg ik van, ja, ik weet dat het ook echt nooit meer goed kan komen. En het spijt me echt. En, maar ik mis je wel echt heel erg. Want ik noem haar elke dag per ongeluk Lisa.
0: Oh. Hij noemde Omi elke dag per ongeluk Lisa.
2: Ja, ja. En toen, ja, echt. En toen zei hij, ja, was bij Temptation. En toen wou ik het eigenlijk uit hebben. Toen was het ook uit. En toen kwam ik thuis. En toen wist ik dus dat ze zwanger was. En ja, wat moest je dan doen? Ik was echt in shock en dit en dat. En dus ik zeg, ja, Jay, oké. Okay. Maar toen zei hij, ja, en heb jij eigenlijk al een vriend? Dus ik zeg zo, ja, dat maakt toch niet uit. Ik had gewoon vertellen of je vriend hebt of niet.
5: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, hoezo? Toen zei hij, ja, je wilt gewoon kinderen en alles. Ik zeg, ja, ik wil wel kinderen. Maar ja, rustig. Ik ben niet zo snel verliefd ook. Toen zei hij, ja, maar ja, je kan toch voor kinderen zorgen? Dan kan je ook voor mijn kind zorgen, zo. Ik zei, haha. Dus, maar hij zei het een soort grappig. Dus ik zeg zo, ja, echt niet. Ik ga niet voor jouw kind zorgen, hoor. En toen zei hij van, ging hij een beetje lachen, zo. Een beetje weglachen. Dus het was wel een beetje een apart gesprek. Maar als je een relatie hebt, natuurlijk.
0: Je vertelde me ook iets over dat je me een massage hebt gegeven.
2: Oh. Ja, nou ja. Massage. Kijk, ik wil hem eigenlijk helemaal niet meer aanraken. Want ik vind het gewoon vies. Maar op een gegeven moment zei hij, oh, ik heb zoveel pijn in mijn rug hier en zo. Dus ik zeg, oh, hier.
5: Dat was toch met zijn rug dat hij helemaal scheef stond.
2: Dus hij zei zo, ja, hier. Je weet precies. Precies waar dat zit, dat dit en dat. Ik zei, oh hier. En hij was zo, oh ja. Hij zei, nee. Ik dacht echt, nee, bitch. Maar ik ging gewoon even kijken van of hij toeliet dat ik hem aanraakte natuurlijk. Maar
5: dat liet hij wel toe. Dat is een soort van
2: temptation. Ja, echt. Ja, zo jammer dat er geen camera's waren. Ja,
0: maar waarom doet hij dat dan de hele tijd buiten de camera's?
2: Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, kijk... Hij ontkent tot de dag van vandaag dat hij vreemd gegaan is op mij. Hij ontkent tot de dag van vandaag dat hij geen seks heeft gehad met Masha. Maar dat is ook zo. Dus ja, weet je. Hij wil gewoon niet dat het naar buiten komt.
0: Maar Zoe, heb jij hier iets van meegekregen op het eiland?
5: Ja. Ja, ik heb wel eens gezien als camera's uitstonden... dat ze wel af en toe met elkaar gingen lachen. Of even een gesprekje. Of even een beetje nog vloeren. Dat, zeg maar, dat wel, ja. Ja. Ik moet gewoon eerlijk zijn, ja.
0: En Margosh en Ken zeiden dus vorige week hier... dat het meerdere nachten was. Hebben jullie ook nog een keertje op beeld gepraat?
2: Ik zei op een gegeven moment wel van... ik wil ook dat je op beeld gewoon eens laat zien... Hè, dat je ermee zit en zo. Ja, ik ga echt wel mijn excuses ook aanbieden... dit en dat. Maar dat doet hij gewoon niet. Want op camera, als er de camera aan is... wordt het gewoon een andere persoon. Ja. Ja.
0: En Bira in de NPO Luister, had een vraagje over iets wat jij had gezegd, Lisa. Dat was dit.
6: Verliefd. En daarom wilde je met mij praten de hele tijd. En als ik op date was met een jongen, dat jij op dezelfde plek kwam. Maar
7: dit doe je, wat je onzin, jongen.
0: Is hij je komen volgen op een date, vertel?
2: Ja, op een gegeven moment had ik een date en ik had het gepost dat hij mij kwam ophalen. Hij volgt gewoon alles. En het ging hij dus vijf op bellen van waar is ze? Ik ga er nu heen en dat. Maar feitelijk ging hij niet vertellen waar ik was. En het ging die andere vrienden van mij bellen waar ik was. En uiteindelijk heeft hij waarschijnlijk gezien dat ik nog een post had gedaan waar ik was. En toen is hij daarin gekomen.
5: Was,
2: ja.
5: Was dat voor Good Luck Guys of daarna?
2: Nee, dit was eigenlijk denk ik 3 maanden dat wij uit elkaar waren.
0: En toen woonde hij al bij Naomi, als ik het goed de tijdlijn heb.
2: Okay. Ja, maar hij was ook wel vaak nog met zijn vrienden in Den Haag. En we woonden natuurlijk dan wel dicht bij elkaar. Dus dan zocht hij me wel gewoon op. Ja.
0: Kijk, misschien een beetje een messy vraag, hè? Maar je bent bijna 6 jaar met hem samen geweest. Ik zie alleen een edit van het programma. Voor mij lijkt het toch bijna dat het er misschien wel een gevoeletje aan jouw kant kon zitten. Zag je dat ook, Zoe? Of heb je het niet zo ervaren daar?
5: Wat bedoel je, dat het bij haar?
0: Ja, dat er misschien een gevoeletje bij Lisa zat. Misschien is dat de edit, dat we daar wil ik achterkomen.
5: Nou, ik moet wel zeggen... Kijk, Het was beide, ze hadden beide iets. Ik weet het niet. Het was gewoon of zij was boos of hij was dan rustig. Of dan was hij boos en dan was zij weer rustig. Dus dan konden ze elkaar weer opzoeken als de camera's er niet waren. Dus het was een beetje heel raar. Het was echt een hele... Ik kan het niet uitleggen.
0: En Lisa, ja, hij zegt het constant in de media. Is er nog iets van een gevoeletje of...
2: Kijk, hij post alleen maar dingen over mij, want anders gaat hij niet viraal. Dus zijn podcast gaat niet viraal zonder mij. Zijn TikToks gaan niet viraal. Dus overal hoor je Lisa, Lisa, Lisa, Lisa. Dus I live rent-free in his head. Maar kijk, hij is niet over mij heen, dat weet ik, heeft hij ook gezegd. Maar ik heb gewoon gezegd van, luister Jay, ik heb gewoon een man nodig die loyaal is. En wat jij mij hebt aangedaan, dat zou ik nooit accepteren van geen één man. Ik zeg, je moet jezelf niet durven aankijken in de spiegel. En daar gaf hij me ook gelijk in, dus... Nee, ik zou nooit meer gevoel kunnen hebben voor Jay. Nooit meer, nee.
0: Daphne, die komt nu even snel binnen met... Ik snap de juice, maar er zit nu ook een meid die net bevallen is met een kind van die mogol. En die krijgt het allemaal te horen. Het is erg pijnlijk, denk ik. Ongeacht dat zij natuurlijk zelf ook niet heilig is. Is er iets wat je tegen haar kwijt zou willen? Of heb je gewoon zoiets van, jij hebt mijn mag, so fuck jou. Dus karma.
2: Ja, ik vind het wel echt karma. Ik bedoel, zij wist heel goed dat ik een vriend had. En zij heeft hem dronken gevoerd, expres... Zij heeft in Nederland ook continu nog achter hem aangezeten. Dus zij is heel bewust, heeft zij zeg maar een verloving echt gewoon verbroken. Dus nee, wat zij nu allemaal meemaakt is wel echt karma, vind ik, ja.
0: Ja, zoals Lisa in het programma zegt, I'm not the one and the two. Ja. Yeah.

0: Zo?
1: Ja, oh. Oh. Nou. Jezus, het is goed zo, Zoe. Ja? Zoe is zichzelf aan het filmen in de studio. Het is hartstikke gezellig. Je luistert nog steeds naar Chanel Checked Reality. En vandaag zit ik in de studio met Zoe en Lisa van Good Luck Guys. Maar we hebben ook iemand heel leuks aan de lijn.
2: Chanel Checked Reality.
1: Hallo Faisal.
3: Hi. Sorry, jongens, sorry, ik zit in de Uber en er gaat even van alles mis.
0: Oh.
4: Oh nee.
5: Faisal Jansen.
4: Feilie.
1: Ja, jullie waren met hem aan het appen. Ik dacht, nou, dan bellen we hem gewoon even snel in voor het laatste stukje. Want ik heb een vraag voor jullie allemaal. Ik heb begrepen van Mogosha en Kenji dat de reunie aanstaande dinsdag wordt opgenomen. En hun waren gelijk van, joh, wanneer komen die beelden online? Ik wil lekker rellen. Dus ik vraag me ook af, willen jullie ook daar lekker gaan rellen?
3: Nou, ik ben sowieso anti-rellen.
0: Hij leert.
3: Nee, oprecht. Ik ben echt anti-drama en anti-ruzie. Maar die mensen daar, die roepen ons gewoon de hele dag. Dus dan kruipen ze het vaak wel.
1: Ja. Lisa, wat is jouw planning? Zijn er bepaalde mensen die je gaat aanspreken en waarop?
4: Er gaat wel iets gebeuren, ja. Ik ga nog niet vertellen wat, maar I'm coming.
1: Yeah. Oeh, en zo, hoe zit dat bij jou?
5: Ja, ik ga vragen of Elias met mij op date wil.
1: Dat vind ik wel iets moois.
4: Ja,
1: dat
4: vind ik ook wel. Ja.
1: En ik neem aan dat jullie met Good Luck Guys ook een stuk meer haat krijgen online. Hoe gaan jullie daarmee om?
5: Ja, het boeit me echt geen reet.
3: Ik heb niet zoveel haat, hoor.
1: Nee?
4: Valt wel mee.
5: Nou, ik wel, hoor. Ik heb wel wat DM's gekregen.
4: Ja?
5: Ja, joh. Maar het interesseert me echt geen reet.
4: Ja, het zijn wel van die dikke Gerda's die niks doen.
5: Ja, ja, het zijn ook jongens vooral.
4: Ja, met een kleine pik.
5: Ja.
4: Ja, je moet gewoon zeggen, stuur ze foto van je lul. Dan kunnen we gelijk zien dat je niks bent.
1: Wat zei
4: je,
1: Faisal?
3: Oh, sorry. Het andere bondje krijgt echt heel veel haat. Het bondje valt dan nog wel mee, hoor.
4: Ja, heb ik ook gezien. Ja.
1: Wie dan?
4: Hebben die gezien? Het krijgt kapot veel haat. Ja.
1: Oh.
4: Niels bijvoorbeeld.
3: Ja, ik had natuurlijk ruzie met Niels. Die krijgt alleen maar mevrouw Puff emojis onderaan.
4: Ja, precies.
1: Dat is de enige interactie die hij heeft. Onder die TikToks van hem.
3: Maar ja, hij dacht natuurlijk van ik ga ruzie maken met Faisal of Lisa. Want dan kom ik op TikTok. Maar ja, en wij waren natuurlijk zo labiel om erop in te gaan. Elke keer per dag.
4: Dus,
1: Oh. Nou, weet je, ik wou de show wel een klein beetje positief eindigen. Ik heb jullie beiden op WhatsApp, heb ik jullie wat positieve affirmaties gestuurd. Want Lisa inspireerde me met dit fragment in de show.
4: Weet je wel, mensen zonder eigen mening zijn gewoon onrelevant, vind ik. Ik bedoel, wat doe je dan op deze aardbol precies? Als je maar achter mensen aanloopt de hele dag.
0: Weet je toch, ja.
4: Dan ben je gewoon onrelevant.
0: Ja.
4: Dan ben je eigenlijk een NPC. No playing character.
0: Is zo.
4: We are the king and queen.
1: Nou, ik heb jullie dus op WhatsApp een aantal positieve affirmaties gestuurd. Want ik wil met jullie een Good Luck Guys positieve affirmatietape maken. En ik dacht, even de stemming zetten. Nou, Lisa, begin maar met de eerste zin.
4: Lelijke mensen zijn niet te vertrouwen.
1: Zoe?
5: Vandaag kom ik echt geen gore teringleiers tegen.
1: Lisa?
4: Mijn ex is mijn biggest fan.
5: Hij heeft echt de klap van de molen gekregen. Of gehad.
4: Ik ben de queen van Nederland.
5: Mooi. Ik ben niet verliefd op Elias.
1: En dan nu samen eentje tegelijkertijd.
5: Ik ben een winnaar.
4: Oh.
5: Dan moet je tegelijk.
4: Oh ja, oké. Okay. Ik ben een winnaar. Ik win elke proef.
1: Nou, wat prachtig. En dat, Faisal, vond je het ook zo mooi?
5: Dat is het einde.
4: Ja.
3: Ik was even in shock hiervan. Ik heb nog nooit zoiets positiefs gehoord.
1: Nou, Faisal, heel erg bedankt voor je tijd. Maar ik wil je sowieso nog een keer hier in de studio hebben. Dus dat gaan we even regelen.
3: Ik kom langs binnenkort.
1: Nou, hartstikke gezellig. Geniet van je avond. En dames, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de show.
4: Zo jammer.
1: Ik heb zo snel. Ik heb het zo leuk gehad met jullie.
4: Echt leuk. Ja.
1: En ik ga natuurlijk genieten van Good Luck Guys aflevering 7.
5: Ja.
1: Hebben jullie nog een kleine tip van de sluier voor me?
5: Nee, ga maar gewoon er even voor zitten.
1: Lisa?
4: Ja, er worden ook dingen gefilmd dat mensen niet doorhebben.
1: Oh, dat belooft veel voor volgende week. En volgende week zijn we dus weer met een nieuwe uitzending van Chanel Checked Reality. Doeg!

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos!

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.

0: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Paradijs, een keiharde actiefilm.
2: Target is Hamza Haddad. Hij runt zijn operaties vanuit de bovenste verdieping.
1: Om zijn moeder te redden, moet hij 10 etages door de hel.
3: Wie de fuck is die gast?
1: Saïd Boumazouk, Jamal Ben Sadiq, Ahmed Akabi en Numidia. Paradijs, nu in de bioscoop.
0: Ook voor herfinanciering, mogelijk.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: phoenix.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: be on the beat.
1: The winner of Best Producer is Trophy.
2: Let's go.
3: Trobi on the B Radio.
4: Yo, Trobi hier. Daar zijn we weer. Leuk dat je er weer bent. Het komende uur heb ik weer lekkere tunes voor je verzameld. Ik ga je meenemen op reis van urban naar house. En wie weet gaan we nog ietsjes harder. Dit is Trobi.

0: aanpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city.

0: complicated@phoenix.nl.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: luister op phonics.nl of in de gratis NPO luister-app.
1: Liefde zou geen pijn moeten doen, toch?
2: Wat is er gebeurd?
3: Raoul en ik hadden ruzie gisteravond.
2: China.
1: Sugar vertelt het aangrijpende verhaal van China. Die moet kiezen tussen blijven of vluchten.
3: Babe, dit is echt niet wat het lijkt. Ik was niet met hem daar. Nee, ik was gewoon met mijn zus. Ja,
4: weet kijk.
1: Sugar, met Delaney Lepelblad in haar indrukwekkende acteerdebuut. Nu in de bioscoop.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering, wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
7: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
1: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
1: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunxAds. Your city, your sound.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Als ondernemer wil je door. Financier zakelijk vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Weet je dat je van waarde bent? Uniek bent.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Op NPO Start stream je altijd iets dat past bij jouw mood. Dus of je nou zin hebt in het drama van een ander, gewoon ongegeneerd wil lachen, of toch nog even blijft bingen voor nog één laatste aflevering. Wat je mood ook is, streaming start hier. NPO Start.
4: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Robin Roxette.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.